0: Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky

0: zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: Omroep Zeeland.
3: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland. Let me say the same thing.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Fre? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De ZLM Tour komt naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een spannende tijdrit. Live op tv vanaf 17:50. En een dag later, vanaf 14:30, zie je de etappe naar Heinkesand. 2 en 3 september. De ZLM Tour. Live op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attens met ds.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
8: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: doe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
8: Psst, de film gaat beginnen. Oh,
7: bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Ja, met zometeen de boswachter. We gaan het hebben over paarse planten die in heel veel tuinen nu bloeien. En waarom dat is, dat hoor je straks. En natuurlijk ook zometeen het uitgebreide weekendweerbericht.

0: De Pointer Sisters bij Omroep Zeeland op de zaterdagochtend. En Jump for My Love met die hele mooie clip met al die sportfragmenten. Vanochtend om 6 minuten voor 7 kwam de zon op. En om 8:17 dan begint het weer te schemeren in Zeeland. En wat is de weersvoorspelling voor vandaag en de komende dagen? Dat hoor je in het uitgebreide weekendweerbericht.
1: Ja, goedemorgen. Vandaag worden we beïnvloed door een hoogdrukgebied boven Bretagne. En morgen komt dat hoogdrukgebied met een kern boven Zuid-Duitsland te liggen. En daardoor krijgen we een weekend met prima weer. We beginnen deze zaterdag met wat hoge sluierwolken, maar vanmiddag zijn er flinke perioden met zon. En de temperatuur die loopt op naar zo'n 19 à 20 graden. Met daarbij een wind en die is matig uit het westen tot noordwesten. Vanavond is het nog lang zonnig en ook vannacht blijft het helder. Het kan vannacht flink afkoelen met een zwakke zuidenwind en minimumtemperaturen van 11 graden landinwaarts tot zo'n 17 of 18 graden vlak aan zee en dus vlak aan de Schelders. Die zeewatertemperatuur is immers nog wat hoger. Morgen draait de wind naar het zuidoosten en is matig, windkracht 3 tot 4. En die voert een warmere luchtsoort aan waardoor de temperatuur kunt oplopen naar 23 of 24. 24 graden. En het wordt een mooie zonnige zondag. Ook de maandag blijft na zomers met een maximumtemperatuur nog iets hoger, rond de 25 graden. Vanaf dinsdag zien we dat de herfst het overneemt en worden we beïnvloed door frontale systemen met een diepe depressie bij Schotland. We krijgen dan te maken met regen, meer bewolking en lagere temperaturen.
2: Thuis, op het werk of onderweg, Omroep Zeeland. Altijd

0: een van de beste liedjes van dit moment wat mij betreft. Choosing Texas van Ella Langley. Hij is weer aan de lijn zoals elke zaterdag. Boswachter Paul Begijn. Paul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb eens in wat tuinen zitten kijken en wat mij opviel is dat er allemaal van die paarse bloemen bloeien. Hoe komt dat?
1: Ja, dat klopt. Het is de tijd voor de herfstaster, waar veel andere bloemen veelal al zijn uitgebloeid. En ja, de droogte heeft er natuurlijk ook aan bijgedragen. Is er inderdaad één soort die er momenteel echt uitspringt, met zijn uitbundige bloei mag ik wel zeggen, en dat is de herfstaster. Ja, en dat is toch wel in een periode waarin andere bloemen eigenlijk geen voedsel meer leveren. Onder andere aan bijen, hommels, vlinders en zweefvliegen. Is die herfstaster wel echt een onmisbare najaarsbloeier.
0: En waarom zien wij die herfstasters nu zoveel?
1: Ja, het is echt de tijd van het jaar. Hè. We zien dat de herfstaster tot diep in het najaar kan bloeien. Zo'n beetje tot eind november wel, als het een beetje zacht blijft. Er zijn wel honderden soorten en cultivars, maar je ziet toch hoofdzakelijk de kleuren paarse die je net beschreven, ook wel blauw, lila, wit en zelfs roze. En het is eigenlijk een uitheemse soort. Het is een soort die overkomen is uit Noord-Amerika. En ja, normaal gesproken ben ik zelf ook niet zo fan van uitheemse soorten, omdat die toch vaak wat minder insecten en zo aantrekken. Alleen wat je ziet bij de herfstaster is dat die behoorlijk goed is ingeburgerd. En dat er toch behoorlijk veel insecten op afkomen op die nectar. Het is wat dat betreft ook echt een soort van redmiddel in deze tijd, waarin er dus weinig nectar voorradig is. En die herfstaster dus echt een cruciale rol speelt ook in de ecologie.
0: En hoe komt het dat hij zich zo goed nestelt bij ons in Zeeland?
1: Ja, we kopen hem ook massaal. Hè. We kunnen hem overal bij de tuincentra kunnen hem natuurlijk vinden. En ja, het is ook gewoon een hele mooie plant die in deze tijd van het jaar, waarin er natuurlijk weinig kleur is in de tuin, omdat het hoofdzakelijk is uitgebloeid, is het gewoon een hele mooie aanvulling op je tuin. Ja, en als je dan ook nog eens van bijen, hommeltjes en insecten en vlinders houdt, ja, dan is dit een fantastisch mooie plant. Want zeker de dagpauwoog, dat is een vlinder die we denk ik allemaal wel kennen, ook aan zijn mooie kleuren, maar ook de typische oog op die vlinder. Ja, die zien we echt massaal op die herfstasters afkomen. En ja, soms met tientallen tegelijk. En behalve dat die plant dan inderdaad een hele mooie kleur heeft, zie je dus ook nog tientallen dagpauwogen erop momenteel.
0: Ja, maar het is wel een uitheemse plant. Zijn er ook nadelen?
1: Nee, ik ken eigenlijk niet zoveel nadelen. Kijk, wat het nadeel vaak van uitheemse planten is dat ze dus vaak weinig insecten aantrekken. Maar omdat deze plant zich dus al zo goed heeft ingeburgerd, echt al honderden jaren ook in Nederland te vinden is, ja, zie je dat die insecten er ook gewoon echt wel dol op zijn. En wat ik nog een heel mooi voordeel vind, is op het moment dat ze straks uitgebloeid raken in november, ja, laat dan die stengels vooral ook een beetje staan, want die holle stengels die bieden weer prima schuilplek voor allerlei insecten in de wintermaanden. En daarbij vind ik het zelf ook altijd wel leuk op het moment dat je niet alles afknipt in je tuin en er valt straks een laagje sneeuw of er is een beetje rijp wat valt over die planten. Ja, dan geeft dat ook nog eens een mooi extra plaatje ten opzichte van hele kale tuinen, wat je soms ook bij mensen ziet. Dus laat die stengels ook vooral staan voor de insecten, maar ook voor het mooie plaatje als er wat sneeuw of rijp opvalt.
0: Ja, daar sta je niet bij stil eigenlijk, hè?
1: Nee, maar dat geldt ook voor andere planten. Dus snoeien doe je eigenlijk pas richting het voorjaar als het nieuwe groen langzaam begint op te komen. Het biedt ook bescherming tegen de vorst veelal, als de winter een beetje wat strenger dan. En dus ook een hele mooie schuilplaats voor allerlei insecten die er in die holle stengels of ertussen gaan zitten.
0: En ze zijn behoorlijk fotogeniek.
1: Ze zijn heel fotogeniek. Ze hebben ook echt zo'n mooi hart in de bloem. Nou, de kleuren zijn natuurlijk fantastisch, zeker als je die tegen een blauwe achtergrond zet. Ja, en als er dan nog een keer een bijtje of een hommeltje of een vlinder op zet, ja, dan heb je gewoon een heel mooi plaatje.
0: De herfstaster, daar hebben we het over. En deze informatie kwam van boswachter Paul Begijn. Dankjewel en tot volgende week. Hè?
1: Dankjewel, goed weekend.
2: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Altijd

0: Beautiful day is het inderdaad. Omroep Zeeland en Marcel van der Driest, die houdt altijd het Zeeuwse muzieknieuws voor ons bij. En vat dat samen in het windorgel.
1: Peter Wessel blikt terug, Kian doet een belofte en de E-Brain Brothers willen in de Zeeuwse top 40. We kennen Peter Wessel uit Goes als een ervaren singer-songwriter. Veel Zeeuwse muzikanten herinneren hem ook nog uit de tijd van Muziekhandel van Damme in Middelburg. Dat fungeerde als een trefpunt voor de Zeeuwse muziek. De laatste tijd is hij bezig bestaande nummers die hij nog heeft liggen af te maken met behulp van AI. Dat is voor velen een gevoelig punt, al is de scheidslijn tussen volledig AI-vrij en muziek waarin in enige mate AI is toegepast steeds moeilijker te trekken. Op dit nummer, Times and Days, is zijn eigen stem in ieder geval nog heel herkenbaar te horen. Hij blikt in dat lied terug op zijn hippie jaren.

Ineens was hij daar, Kian Strohsnijder uit Kruiningen. Met zijn nummer Cherry Red won hij in mei van dit jaar de Buma Academy Spotlight Award. Het is dan ook geen verrassing dat hij verder wil in de muziek. Hij is geslaagd voor zijn VWO-examen en vertrekt nu naar het conservatorium in Leeds, England, om daar een muziekproductieopleiding te volgen. Daar zal hij alle gelegenheid krijgen om zijn talent verder te ontwikkelen. Zijn muziek sluit aan bij de bestaande singer-songwriter-traditie, maar Kian voegt daar verrassende en gedurfde elementen aan toe. Bij wijze van afscheidsliedje, vlak voor zijn vertrek naar Engeland, kwam hij deze week met de track Promise.

0: Een bijzonder gesprek was dat afgelopen dinsdag in Goedemorgen Zeeland. Elsa van Hermond kreeg bezoek van twee broers die beide aan een hersenaandoening lijden. Simon en Jack de Meij uit Vlissingen. Ze werden allebei behandeld met behulp van deep brain stimulatie, waardoor ze hun leven weer hebben kunnen oppikken en ook weer muziek kunnen maken.
1: Eigenlijk maken we al sinds onze 12e muziek met elkaar. Voor bruiloften en partijen binnen onze familie schreven we wat liedjes. Dus ja, muziek is een rode draad door ons leven en heeft ons wel geholpen. Ook met onze aandoeningen.
0: Met het nummer Vlissingen, opgenomen met een zangeres, willen ze meedoen aan de Zeeuwse Top 40 van volgend jaar, gekoppeld aan een sponsoractie voor de Hersenstichting.

0: Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen. In deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 11:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd

0: De Monkees zongen een liedje van Neil Diamond en het heet I'm a Believer. Neil Diamond heeft dat zelf ook uitgebracht. Het Omroep Zeeland weekend antwoordapparaat 011-8-499-990. Dat is het telefoonnummer. Als je iets organiseert, groot of klein, dan kun je dus een berichtje achterlaten. En dan zenden we dat uit op de zaterdagochtend. En er zijn er weer heel veel binnengekomen. Het volgende uur hoor je er een paar. En nu deel 1.
1: Het antwoordapparaat.
2: Op zaterdag 12 september van 10 tot 4 uur vindt in de kerk van Kattendijke een brokante markt plaats. Ook is er inzage in een collectie aanzichtkaarten van Han Goedheer over Zeeland en klederdrachten van het jaar 1900 tot heden. Zegt het voort.
3: Goedemorgen. Ik wil graag aandacht vragen voor de nieuwe workshops over verlies en rouw. Die starten vanaf maandag 21 september in de Zeeuwse Bibliotheek van Middelburg. De workshops zijn toegankelijk voor iedereen die in een korte workshop meer wil leren over verlies en anderen wil ontmoeten rondom dit thema. In de Zeeuwse Bibliotheek tussen 2 en 4 uur vanaf 21 september. Informatie workshop@zeeuwsverlies.nl.
4: Vandaag is het de mega rommelroute in Wemeldingen. Meer dan 200 Wemeldingenaren verkopen vanuit hun tuin of oprit de leukste spulletjes. De route loopt door heel het dorp. Als bezoeker kan je 1 kleur pijltjes kiezen die er hangen en blijf die kleur volgen. Dan kom je langs alle deelnemers. In het oude centrum van het dorp is er ook weer ringsteken te paard. Vanwege het eerste lustrum is er dit jaar tijdens de rommelroute in Wemeldingen ook een modeplein met modeshows en verkoop van gebruikte kleding. Waaronder ook veel bruidskleding. Het modeplein is aan het Koningin Maxima Hof. Vanwege de drukte in het dorp kan je het beste de parkeerroute volgen. Bij de meeste winkels en horeca in Wemeldingen kan je gratis plattegrond ophalen met alle deelnemende straten.
5: Goedemorgen allemaal. Vrijdagavond 18 september is er in dienstencentrum De Veste aan het Oostelijk Bouwwerk in Terneuzen weer een culturele avond. Nu met een optreden van de Golden Oldies. Marian en Jan brengen een avond met de mooiste hits van toen. Een optreden voor herkenning, dansmuziek, gezelligheid en nog veel meer. Het wordt een avondje genieten. Niet alleen maar luisteren, maar natuurlijk ook meezingen. Een avond die u echt niet mag missen. De entree is 6 euro, inclusief de koffie en thee. De zaal gaat om 6 uur open. Om 7:15 is er koffie en thee. En het optreden begint om 7:30. U kunt contant betalen, maar u krijgt ook de mogelijkheid om te pinnen. Graag tot ziens. Vrijdagavond, 18 september, in dienstencentrum De Veste in Terneuzen.

0: Coldplay met Clocks, Jorben Westraat. Er is weer heel veel sport dit weekend in Zeeland. Laten we eens even beginnen bij de voetbal.
1: Ja, want er zijn twee voetbalwedstrijden waar wij in Omroep Zeeland Sport aandacht aan gaan besteden dit weekend. Dat begint bij Volendam tegen Hoek. Hoek speelde vorig jaar ook al in de tweede divisie tegen Volendam. Toen verloren ze met 2-1. En ik denk dat trainer Gerard de Nooyer slechte herinneringen aan die wedstrijd overhoudt. Hij stelde toen een beetje een B-ploeg op met reservespelers. Omdat hij de A-ploeg rust wilde geven voor een bekerwedstrijd in de week daarna. En dat heeft hij te weten, want toen verloren ze met 2-1 daar zo. En aan het eind van het seizoen kwamen ze toch wel 3 punten tekort voor die titel. Dus ik denk dat hij daar misschien wel eens last van heeft gehad. S'nachts omdat hij daarvan wakker heeft gelegen.
0: Zou die dan nu goed geslapen hebben?
1: Nou, ik denk wel dat hij niet meer zijn B-ploeg gaat opstellen morgen. Of vanmiddag natuurlijk. Dus ik denk dat hij gewoon zijn A-ploeg gaat opstellen. En dan gaan we kijken wat het gaat worden. Want ze hebben allebei 4 punten uit 3 wedstrijden. Dus ze zouden aan elkaar gewaagd moeten zijn.
0: Oké, en een andere wedstrijd. Kloetingen tegen IJsselmeervogels.
1: Ja, zeker. Zelfde competitie natuurlijk. Ook in die tweede divisie kloot ik natuurlijk promovendus. Hebt ook, net als Hoek, 4 punten uit 3 duels. Eigenlijk gewoon prima begonnen. En treffen nu al een van de grootste amateurverenigingen van Nederland in IJsselmeervogels. Kloetingen speelde natuurlijk vroeger ook wel op dit niveau. Maar IJsselmeervogels troffen ze voor het laatst in 2008. Toen werd het 1-1. En nu staat dat affiche weer op het programma.
0: Verder vandaag de kustloop.
1: Ja, dat is altijd een hele mooie wedstrijd in en rondom Vrouwenpolder. Een halve marathon.
0: Oefening voor de grote...
1: Ja, dat wordt wel al zo gezegd. De laatste test voor de kustmarathon. Ja. Veel deelnemers die over een maand de kustmarathon lopen... die gaan daar nog 1 keer de benen testen op het strand. Want er zijn veel zandkilometers natuurlijk. Ja. En ja, 1500 deelnemers, dat is natuurlijk echt wel gigantisch veel. En ook echt wel een sterk deelnemersveld... die wel die halve marathon ook zullen willen winnen. Bij de dames bijvoorbeeld Ada Geuze, Meerte Overkamp, Simone Cornelis. Dat zijn toch wel de vrouwen die het moeten gaan doen. En bij de heren heb je ook Bas Kidane, Tim Pleiten, Danny Huibrechts, Martijn Blommaert, Peter Wieringa, Erwin Adan. En zo kan ik eigenlijk nog wel 5-6 opnoemen die echt wel met elkaar gaan strijden om de zegen.
0: En dan hebben we ook nog korfbal.
1: Ja, uniek duel, Elias. Want het is nooit eerder voorgekomen dat 2 Zeeuwse clubs tegelijk op het hoogste niveau in de Eredivisie op het veld speelden. Het gaat natuurlijk om Zwift uit Middelburg en Fortis uit Oost-Soeburg.
0: En die mogen dan... tegen elkaar.
1: Ja, gelijk in de eerste ronde. Hè. Dus ik denk dat daar door korfbalminnend Zeeland zeker naar uit is gekeken. En Van Fort is natuurlijk wel een hele prachtige prestatie. Zijn 2 keer op rij gepromoveerd. Hebben in Jury van den Broeke ook weer een nieuwe, maar wel bekende hoofdtrainer natuurlijk. En Zwift, ja, die zijn vorig jaar in deze klasse gebleven. Wat natuurlijk ook wel een hele knappe prestatie was. Dus ik ben benieuwd wie van de twee komt bovendrijven. Maar er zal wel meer op het spel staan dan alleen maar de eer, denk ik.
0: Ja, ik denk dat dat gewoon een mooie pot wordt daar in Middelburg. Hoe kunnen we de sport volgen dit weekend?
1: Ja, de voetbalwedstrijden zijn natuurlijk altijd te volgen bij ons in een live vlog. En dan komen dan later op de dag ook samenvattingen van op de website. Dat geldt ook voor de kustloop en eigenlijk ook voor Zwift Fortis. Geen live vlog dan, maar wel gewoon samenvattingen. En al die samenvattingen zijn zondag ook weer op televisie te zien bij Omroep Zeeland Sport. Updates op de radio. Ja, je kan ons eigenlijk altijd en overal zien.
0: Ja, dankjewel, Jorben.

ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws. Omroep Zeeland. 87.9 FM.

0: vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar, eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
10: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
14: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
16: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
17: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
18: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
19: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
18: Of,
20: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
18: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
17: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
21: Dag Jaap.
22: Hi.
21: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
22: Ja, we hebben echt veel nodig.
21: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
22: Klopt.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
23: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
24: Omroep Zeeland.
10: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

0: Een echte classic inmiddels uit de jaren 80 van David Bowie. Geproduceerd door Nile Rodgers. Van Chic was dit China Girl.
1: Ook in het weekend. Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland. Altijd.
0: Kreekrock is het jaarlijkse muziekfestival in de Chillshows in Westdorpen. Het festival richt zich al meer dan 25 jaar op liefhebbers van harde muziek zoals metal, punk en rock. En een blik op de line-up leert dat dat dit jaar niet anders is. Maurice de Vleeschouwer is de grondlegger en een van de hoofdorganisatoren van Kreekrock. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elias.
0: Maurice, voor de hoeveelste keer is dit?
2: De 23ste keer.
0: Kijk, en dat is altijd goed gegaan, elk jaar weer?
2: Dat is op één jaar na is dat goed gegaan. Toen kregen de jongeren geen vergunning van de gemeente vanwege het geluidsoverlast van de keer daarvoor, zeg maar.
0: Ik weet niet wanneer dat was, maar dan hebben jullie passende maatregelen genomen.
2: Ja, dat was 2004. En dat was gewoon een bunch van jonge gasten, zeg maar, die het organiseerden. Die hebben natuurlijk het podium neergezet en die zijn lawaai gaan maken en geen vergunning enzovoorts. Dus dat ging mis.
0: En hoe ben jij erbij betrokken geraakt?
2: Ik ben er sinds 2005 bijgekomen. Ze zijn toen bij ons komen informeren bij de Graaf Jansfeest, was dat toen in Westdorp, een vrij groot feest. En toen zijn ze komen vragen of ze niet bij ons mochten aanleunen, zeg maar. Mm-hmm. En dat hebben we gehonoreerd. Ik zei, ja, dat is leuk en aardig, maar dan moeten we wel even een gesprek aangaan met de vergunninghouder van Terneuzen. Ik zei, dan moeten we eerst nog dat vuiltje even wegwerken. En dat is gelukt. En sindsdien zijn we dus back alive, zeg maar.
0: Is het een begrip, hè, in Westdorp en de omgeving?
2: Absoluut. Ja, het is natuurlijk een uniek festival dat het gewoon een bepaalde doelgroep trekt. Hè. Het is allemaal een beetje de zwaardere muziek, zeg maar. En dat trekt een bepaalde doelgroep aan, een bepaald publiek, zeg maar. En natuurlijk ook dito deelnemers, dito bandjes die die muziek spelen.
0: Is het ook jouw ding?
2: Het is ook mijn ding, absoluut. Ja, zeker.
0: Wat is voor jou vandaag het hoogtepunt?
2: Eigenlijk Traverses uit Emmen. Want die hebben vorig jaar bij ons gespeeld en die hebben drie nummers gespeeld en toen viel ons aggregaat uit.
0: Oh.
2: En toen konden we dan niet snel genoeg fixen, zodoende dat hun programma afgewerkt kon worden. Dus die zijn we na drie nummers onverrichte zaken naar Emmen terug moeten sturen.
0: Maar ze zeiden niet van, we komen nooit meer terug.
2: Nee, ik heb toen beloofd van, luister, dit maak ik goed.
0: En komt het goed vandaag, Maurice?
2: En dat doen we vandaag, vanavond doen we dat over. En hopelijk blijft ons aggregaat deze keer wel draaien. Mm-hmm. En we hebben dus nu ook als extra beloning een betere spot op het podium gegeven. Later op de dag. En ook iets meer gage, zeg maar.
0: Ik ga een klein stukje draaien van een van de bands. Niet de band die jij net noemde, maar een andere band. Een Zeeuwse band is dat. Coffee and TV heet die. En ja. Ik ga een klein stukje laten horen van het liedje Killer. En dat is dan een beetje ongeveer de sfeer van Kreek.

0: Anastasia bij Omroep Zeeland. Vorig jaar op 5 september hadden wij af en toe een bui in Zeeland. Het bleef wel op de meeste plekken droog. En het werd steeds zonniger in de loop van de dag. En het was zo'n 21 graden. Hoe is dat een jaar later? Dat hoor je in het uitgebreide weekendweerbericht.
1: Ja, goedemorgen. Vandaag worden we beïnvloed door een hoogdrukgebied boven Bretagne. En morgen komt dat hoogdrukgebied met de kern boven Zuid-Duitsland te liggen. En daardoor krijgen we een weekend met prima weer. We beginnen deze zaterdag met wat hoge sluierwolken, maar vanmiddag zijn er flinke perioden met zon. En de temperatuur die loopt op naar zo'n 19 à 20 graden. Met daarbij een wind en die is matig uit het westen tot noordwesten. Vanavond is het nog lang zonnig en ook vannacht blijft het helder. Het kan vannacht flink afkoelen met een zwakke zuidenwind en minimumtemperaturen van 11 graden landinwaarts tot zo'n 17 of 18 graden vlak aan zee en dus vlak aan de Schelders. Die zeewatertemperatuur is immers nog wat hoger. Morgen draait de wind naar het zuidoosten en is matig, windkracht 3 tot 4. En die voert een warmere luchtsoort aan, waardoor de temperatuur kunt oplopen naar 23 of 24 graden. En het wordt een mooie zonnige zondag. Ook de maandag blijft na zomers met een maximumtemperatuur nog iets hoger, rond de 25 graden. Vanaf dinsdag zien we dat de herfst het overneemt en worden we beïnvloed door frontale systemen met een diepe depressie bij Schotland. We krijgen dan te maken met regen, meer bewolking en lagere temperaturen.

Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland. Altijd

0: 9.
1: Ik hoef ze bijna niet af te kondigen, want je had ze al herkend volgens mij. Suzanne en Freek, dit is Weekend Omroep Zeeland. En altijd in weekend Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda voor de bloemlezing van de culturele evenementen en activiteiten in Zeeland. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elias. Oude Rommel wordt vandaag kunst. En twee binnensteden, Goes en Zierikzee, schallen van de muziek. En zelfs de planten om ons heen mogen meeverven. Gooi dit weekend niks weg in Zeeland. Hooguit je stem als je er hard meezingt op de festivals. Kom aan, we gaan op reis door de provincie. En we beginnen in Middelburg. Binnen in de ZB de Bibliotheek van Zeeland is het plein. Het activiteitenplein. Daar host Sally van Create Community een junk journaling workshop. Je maakte er je eigen persoonlijke dagboek van hergebruikte spulletjes en gevonden materialen. Het zijn voorwerpen als oude tijdschriften, bonnetjes, kaartjes, foto's. Alles wat normaal in de prullenbak belandt. Ze krijgen in jouw dagboek een tweede leven. Het is tussen de kaften van je eigen journaal. En heb je nog geen journaal? Dan kun je voor €2,50 er eentje kopen. Geen ervaring nodig, gewoon aanschrijven en kijken wat er ontstaat. De workshop is onderdeel van de expositie De Toekomstparade en is toegankelijk vanaf 12 jaar. Meedoen is gratis. Het begint vanmiddag om 12:15. Dan naar Zierikzee, naar de Dikke Toren en het hele plein daaromheen, waar Century Festival gisteravond al begonnen is. En vandaag vrolijk wordt voortgezet. Muziek, film, dans, theater, poëzie en kunst voor jong en oud. Verspreid over de binnenstad. Met heerlijke foodtrucks binnen handbereik. En het mooiste van alles, het is helemaal gratis. En vandaag gaan ze door. Vanaf 3:00 vanmiddag tot middernacht. Er is van alles te beleven. En het hele programma vind je op century.nl. En dan op naar Goes, naar de beestenmarkt, waar het beest brult. Het gratis festival waarmee de traditiegetrouw Theater Het Beest het nieuwe concert- en filmseizoen aftrapt. Op het binnenpodium hoor je onder meer electropunk van De Plaag en een garage rock'n'roll van de Shalalies. Buitenpodium is er volop Zeeuws talent. En er is daarnaast een vinyl- en cd-markt. Om eindelijk die lang gezochte plaat te scoren. Een kidscorner en foodtrucks. Genoeg om de hele dag te blijven hangen. De deuren gaan open vanaf 2:30. En het festival duurt tot 's avonds laat. De kosten zijn nul. En we sluiten af op de boerderij Catharina Mariehof in Kamperland. Waar textielontwerper Lucilla Kenny een introductieworkshop geeft over natuurlijk verven. Zij onderzoekt al jaren de kleurstofkwaliteiten van planten om ons heen en neemt je mee in wat er allemaal mogelijk is met natuurlijke verfstoffen. Het is toegankelijk voor alle leeftijden en gezinnen zijn welkom. En de tickets zijn gratis. Maar ze vinden het wel fijn als je een donatie doet. Om 1:00 vanmiddag begint het. En je kunt tot 5:00 blijven verven. En wil je nu alle evenementen zien, dan ga je even naar uitinzeeland.nl. Daar vind je ook de splinternieuwe editie van ons digitale tijdschrift. En kun je weer even helemaal mee laten nemen in onze podcast, waar we goede gesprekken voeren met cultuurmakers in Zeeland. Een heel fijn cultuurweekend toegewenst en tot de volgende week. Nou.

0: waren de Cors en So Young. Dat schreven ze speciaal voor hun ouders. Ja, Omroep Zeeland, daar luister je naar. En elke week in weekend een filmtip van Perry Mulder van de bioscoop in Hulst. Goedemorgen Perry, wat is aan te bevelen deze zaterdag?
1: Goedemorgen, ja. En ja, kom maar gelijk binnen met de tip. Hè. We hebben dit keer een arthouse film in het aanbod. En dat is de film Home. En dat is een Deense film. Maar die begint eigenlijk in Joegoslavië. En het acteerwerk in deze film was echt zo ongelooflijk sterk. Van alle acteurs eigenlijk. Er zitten ook wat bekende acteurs in vanuit de Deense cinema. Maar het gaat eigenlijk over hoe een gezin in Joegoslavië besluit om naar Denemarken te gaan. Je ziet eigenlijk dat levensverloop. De keuzes die ze moeten maken. De offers die ze moeten doen om naar Denemarken te gaan. En eigenlijk dat het misschien wel... Ja, wanneer is nou je thuis en welke offers moet je daarvoor doen? En om je eigen land achter te laten. Nou, dat is natuurlijk een super een thema wat natuurlijk veel speelt nu. Hè? De hele instroom van immigratie en hoe dat loopt. Maar ja, goed, een prachtig mooie film. Film heet Home. Ga er zeker naartoe. Zeker als dit thema je een beetje interesseert. Maar het is ook gewoon een ongelooflijk mooi verteld verhaal. En geweldig geacteerd.

0: Blondie, dit is Omroep Zeeland. En ik had het vorige uur al gezegd. Er zijn veel berichten binnengekomen op het weekend antwoordapparaat. Het nummer is 0118-499-990. Iedereen kan dat bellen en een berichtje achterlaten. Als je wat organiseert, een groot of klein evenement, maakt allemaal niet uit. En dan zenden wij jouw bericht uit op de radio.
1: Het antwoordapparaat.
2: Goedemiddag, je spreekt met Kees Hansen. Er is vanavond bij ons in Zierikzee, in de Gouweveerseweg nummer 7, een schuurfeest. Aanvang 8 uur. Kaarten aan de kassa te krijgen of anders te bestellen via het internet www.schuurfeestgouwenduitland.nl. De avond start om 8 uur met DJ Chimpsy. Daarna komt er een prachtige band en de avond wordt afgesloten met Chris Deluxe, DJ van Radio 538. Het wordt een fantastisch feest. Mensen, wees welkom. En ik zie je zaterdagavond om 8 uur bij ons op de boerderij in de Gouweveerseweg nummer 7 in Zierikzee. Groetjes!
3: De ezels hebben er speciaal nieuwe schoenen voor gekocht. Want het is vandaag open dag aan de Voedseldijk op Noord-Beveland. We gaan wandelen met de ezels, fruit plukken en verhalen vertellen bij het kabouterpad. Kom ook, we starten bij de ezelstal op Landgoed Rijkelt, die je kan vinden langs de Voedseldijk. Om 1:30 Provinciale Weg 2, Geersdijk. Tot dan, gezellig!
4: Vandaag weer nieuws van de Manhuis Tuinconcerten. Aanstaande zondag 6 september starten we weer met de hele maand september diverse concerten en optredens. Zondag ontvangen we u graag om 12 uur in de tuin bij mooi weer aan de Zesterstraat. Naast Hotel Rijks in het hartje van Goes. Bij mooi weer ook om 12 uur, maar dan in de Grote Kerk. Horenliefhebbers kunnen genieten van Flashback. Dit veelzijdige koor zingt een mix van klassiek tot bekende popnummers. Dus komt u aanstaande zondag om 12 uur naar de Manhuisduinconcerten in Goes. We hopen u te zien en te ontvangen.
5: Goedemorgen, dit is Rob Kouwenhoven van de Alliance Française op Walcheren. Wij starten binnenkort weer met de cursus Le Frans in Middelburg. We zijn er op maandagavond, komende maandagavond tussen 6:30 en 9:00 in de aula van scholengemeenschap Nehalenia. Aan de Breeweg 71E. En daar kunt u vrijblijvend binnenlopen om informatie te krijgen over onze cursussen en eventueel ook een niveautest maken en u inschrijven. U kunt eventueel ook even bellen met mij 06-28-4-9744 of zoek even op de website Alias Française Walcheren. Dank u.
6: Hallo, 5 en 6 september aanstaande is er weer Groede uit de Kunst in Groede. De zaterdag 5 september is een expositieroute, die is van 10 tot 5 uur, met 22 deelnemers doorheen heel Groede. Zondag 6 september is die expositieroute er ook, maar daarbij is er een grote kunstmarkt met 60 deelnemers, en 4 muziek.

0: Yeah. Talk to me was dit bij Omroep Zeeland. Eens even terugblikken op de afgelopen radioweek. Jolanda Beck uit Hulst fietst vandaag met dochter Josephine de Philippe Gilbert Kouburg Classic in Zuid-Limburg. Ze zamelt daarmee geld in voor onderzoek naar Parkinson. 13 jaar geleden kreeg ze zelf die diagnose en een jaar geleden onderging zij een succesvolle operatie.
1: Ja, ik heb nou wat ik niet meer ondervind is dat ik heb geen tremor meer, ik heb geen overtollige bewegingen meer. Maar ik ben wat trager in mijn bewegingen. Ik denk dat ik soms ook wat trager ben in mijn denken. En ik kan niet meer zingen.
2: Oh, wat gek.
1: Ja, nee. Ik kan wel zingen, maar ik zing vals. Dus dat is jammer, dat zingen, maar niet meer dan dat. En ik ben nog elke dag zo blij en zo dankbaar dat het... Ja, ik heb eigenlijk mijn oude leven weer terug. En dat is fantastisch.
0: Je hoorde dat in Goedemorgen Zeeland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat geen van de onderzochte Nederlandse zwemwateren voldoet aan alle chemische normen. Onder meer PFAS en bestrijdingsmiddelen worden op verschillende plekken in te hoge concentraties aangetroffen. Ook in het Zeeuwse water. Stap jij dan nog zonder zorgen het water in, meneer Filius, in zegt u het maar eerder deze week?
3: De Veerkrant, je weet misschien niet wat aan Veerkrant is, maar dat is de rand van hoe hoog het water komt aan de zeekant.
4: Mm-hmm.
3: En dat die klappers allemaal weg zijn, dat betekent dat het water niet schoon is aan de buitenkant.
4: Oké. Okay.
3: Dus laat staan, aan de binnenkant, daar zit ook veel rommel. Maar het enige wat bij mij schoon moet wezen, is het drinkwater. Als zwemmen, dat doe je uit eigen wil. Maar drinkwater, dat wordt ons geleverd.
4: Ja.
3: En dat moet schoon wezen. Dat moet goed wezen. Dat is bij mij belangrijker dan het zwemwater. Maar iemand water duikt, die duikt er vrijwillig. Hè?
4: Mm. Nee, dat is zeker waar. Maar de is onderzocht op meer dan 250 locaties in Zeeland. En overal zijn de concentraties met chemische stoffen te hoog.
3: Ja, kijk, wat de vissen of de andere dingen doodgaan, het ook niet goed, hè.

0: Dus ja.
1: Nee, nee.
0: Ik ga niet zwemmen hoor. Ik heb ben het water opgeroeid, maar ik zwem niet.
1: Nee. Maar de generatie de na u, zou je die mensen nog aanraden om te zwemmen? Of zegt u, nou, doe maar beter niet?
0: Als je het niet hoort dat ze zeggen dat het niet best is, dan moet je het niet doen.
2: Nou, dat was dus in Zegt U Het Maar afgelopen week. Komende maandag is Zegt U Het Maar weer terug.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, Emline en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept.
10: Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar, eerst ontdekken, dan kiezen.
16: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
17: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
16: Nee, Attens met ds.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Dag Jaap.
19: Hi.
18: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
19: Ja, we hebben echt veel nodig.
18: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
19: Klopt.
20: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
18: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.

Underdogs schreef het samen met Ed Sheeran, Alicia Keys. Blijf luisteren naar Omroep Zeeland, want in dit uur de verloting van de hoofdprijs. We gaan ook even op reis naar een ander land. En natuurlijk ook weer de boekentip en zometeen een bezoekje aan een Zeeuws

0: U2 and Sweetest Thing. Na een korte zomerpauze zetten we weer wekelijks een museum in de schijnwerpers. En deze keer Fort Ellewoudsdijk, gebouwd in de 19e eeuw om de Vlaamse steden in bedwang te houden en andere vreemde mogendheden buiten de deur. Tegenwoordig is Fort Ellewoudsdijk in beheer van natuurmonumenten en Veerle van Dijken was er van harte welkom.
1: Het is een prachtige dag en ik heb geluk, want ik mocht lekker naar buiten. Ik ben namelijk bij Fort Ellewoudsdijk en daar heb ik een afspraak met gids. Oh nee, fortwachter moet ik zeggen. Ad. Ad, hallo.
2: Hallo.
1: Ja, er zijn hier, als ik even rondkijk, 19 ruimtes die allemaal een functie hebben gehad. Kun jij aan ons iets vertellen over deze plek?
2: Dit fort is gebouwd ter bescherming van de territoriale rechten op de Westerschelde. Men was bang dat Engeland en Frankrijk hier aanspraak op wilden maken. Bovendien was het in 1830, net na de Belgische opstand, best belangrijk om controle te hebben over de Westerschelde. En dat zat er met name in het feit dat de economische steden Antwerpen en Gent, dat die beschermd en gecontroleerd moesten worden.
1: En is dat gelukt?
2: Ja, dat is aardig gelukt. Het is zelfs zo aardig gelukt dat op een gegeven moment besloten is om tol te heffen. En dat betekende dat het een behoorlijk inkomen was, jaarlijks 600.000 gulden, die we hiermee verdienden. De Belgen hebben dat later voor heel veel geld afgekocht.
1: Wat gebeurde hier dan precies? Want ik zie hier bijvoorbeeld een bordje officiersruimte.
2: Nou, hier zaten de officieren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren dat 6 officieren, verdeeld in artillerie en in infanterie. Die hebben hier gezeten, maar die waren wel een beetje luxe gewend. En dat hadden ze ook, want ze waren zo slim geweest om hierachter kasten te zetten.
1: We lopen nu in een grote, ja, ronde tunnel, zou ik willen zeggen.
2: Ja, dit is een kazemat.
1: Een kazemat?
2: Ja, okay. En die 19 overwelvende ruimtes zijn dus als het ware 19 kazematten. En het zijn eigenlijk allemaal kamers. En er zitten keukens in, 2 keukens. Een officierskeuken en een soldatenkeuken en een soldatenmes. En dit is dan de officiersruimte. En hier hadden ze in de Eerste Wereldoorlog kasten gebouwd. En daar sliepen ze op strobalen.
1: Maar jij zei net luxe.
2: Ja.
1: Strobalen zijn toch niet zo luxe?
2: Nou, de soldaten hadden houten Britse en hun hadden metalen bedjes. Dat was de luxe.
1: Oh.
2: En een van de soldaten, die kwam hier uit het dorp.
1: Uit Ellewoudsdijk.
2: Uit Ellewoudsdijk. En op een gegeven moment vroeg de kapitein aan hem: hebben jullie niet eens goede verse kippen? Dat wij eens lekker kunnen eten, een kippetje kunnen eten. Maar hij vroeg aan de kapitein: kan ik dan ook niet meteen thuis gaan slapen? En toen pakte die kapitein hem vast en die zei: kom maar eens mee, hier slaap ik ook. En hij zei: en jij thuis, lekker in een veren bedje bij je moeder liggen, dat gaat niet gebeuren. Jij slaapt hier vannacht ook. En nu ingerukt en de kippen halen.
1: En wanneer was dit ongeveer?
2: Dit was in 1914, 1915.
1: Dus hij moest toch hier op zijn houten bed gaan slapen.
2: Ja, precies. En dat was hard.

0: First Time van Robin Beck bij Omroep Zeeland. De boekentip, daar is de hoogste tijd voor. En die komt van Willy Wouters van de Boekenmolen in Meliskerk. Willy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias.
0: Jij las een boek van Alan Levi en dat heet Theo in Golden.
1: Ja, internationale bestseller. Ja, in het begin denk ik altijd van, nou ja, is het nou echt zo'n bestseller? Zoveel nummers van verkocht en ik kende hem niet. Het is ook zijn eerste boek. Hij is een 71-jarig Amerikaan. Lang advocaat geweest. Maar toen dacht hij, ik zit naar Schotland. Ik ga Schotse literatuur studeren. Toen werd hij singer-songwriter. En toen kwam hij in een cafeetje. En dan zag hij 91 pentekeningen aan de muur hangen. Mm-hmm. Daar is eigenlijk zijn verhaal uit ontstaan. Dat is het verhaal van Theo in Golden. Hij heeft het voor zichzelf geschreven, maar op een paar raden van zijn vrienden heeft hij het uitgegeven. Het gaat over een man, Theo. Hij noemt zich enkel Theo, zegt niks, achternaam of niets. Niemand kent hem. Hij duikt op in een Amerikaans plaatsje, Golden. Hij vindt daar een kamer, ook bij een jurist. En hij gaat een koffie drinken, steeds in hetzelfde cafeetje. En er hangen pentekeningen. Allemaal van bewoners van die plaats. Allemaal verschillende mensen. Het intrigeert hem. Hij kijkt ernaar en krijgt een plan. Hij overlegt met de secretaresse van de jurist waar hij woont. En zegt, ik wil al die mensen vinden. Nou, de meeste mensen komen opdraven. Sommigen heel erg wanend. Sommigen boos. Sommigen heel blij. Sommigen vertellen heel hun levensverhaal. En dan ontstaat er door dat goed doen en door dat contact met een zwerver, met een vrouw die alleen maar een fiets heeft en overal met haar fiets komt, met een hele rijk iemand, met een jong meisje. Ja. Ontstaat er een soort verbinding in dat dorp.
0: En jij gaat daar nou niet meer over vertellen natuurlijk. Want misschien...
1: Nee, maar dat heb ik echt nog niet veel verraden.
0: Oh, gelukkig.
1: Nee, er zit zoveel in het boek. Want voor alle mensen blijft het heel geheim, maar de lezer gaat weten wie hij is. En het wordt dus een prachtig boek.
0: Ik las een recensie van iemand die schrijft, het is het mooiste boek dat ik dit jaar heb gelezen.
1: Ja, dat wordt vaak over het boek gezegd. En het is echt een heel warm, heerlijk boek om te lezen. En ook een soort oppepper van het jaar.
0: En hoe kwam het op jouw pad?
1: Ja, omdat er zoveel over geschreven werd. Ja. En omdat je ziet, waarom staat hij in Amerika zo lang op één? En waarom gaat hij hier ook de bestsellerlijst gelijk in? En dan word je nieuwsgierig als boekverkoper. En dan denk je, ja, dan moet ik het mijne van weten.
0: Ja, zodat ik daar iets over kan vertellen in de winkel natuurlijk.
1: Ja.
0: Theo in Golden, Alan Levi, zo heet de schrijver. En dat is ook de titel van het boek. En inderdaad, heel veel positieve recensies zien we voorbij komen. Het is de boekentip voor deze zaterdag. En die kwam van Willy van de Boekenmolen in Meliskerke. Hey, dank je wel dat je even aan de lijn wilde komen. En nu weer heel snel aan het werk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Fijn weekend.
1: Leuk. De beste, hoor.

0: Fleetwood Mac was dat, met die mooie klassieker. En dat is Don't Stop. We gaan weer op muzikale reis.
1: De Europlaat.
0: Want we gingen deze hele zomer in het weekend op muzikale reis naar een land in de buurt. Op zaterdag en zondag hoor je tussen 11 en 12 dan een lied uit dat land. Van lang geleden of recent. En op zaterdag is dat een mooie classic. En deze keer gaan we naar Tsjechië met de hoofdstad Praag. Een van de meest bezochte historische steden van Europa. En het land heeft ruim 10 miljoen inwoners en is ontstaan in 1993 na de splitsing met Tsjechoslowakije. Er wordt natuurlijk ook muziek gemaakt. Morgen hoor je bij Marcel van der Driest in Zondag in Zeeland een lied dat nu in de hitlijsten staat. Laat je dan tussen 11 en 12 verrassen. En ik heb een oudje uitgekozen, een liedje dat iedereen wel eens gehoord heeft, maar ik betwijfel of bekend is dat de maker van deze nummer 1 hit geboren is in Tsjechië. In Praag, daar komt hij vandaan. En Jan Hammer werd bekend door de soundtracks die hij maakte voor de serie Miami Vice. Dit is Crockett's Theme.

0: is de Europlaat voor deze zaterdag. Morgen tussen 11 en 12 bij Marcel in Zondag in Zeeland. Een recente hit uit Tsjechië.
1: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.

Muziek uit Zeeland van Joe Buck. En het was The Way You Take Time bij Omroep Zeeland. Wie 5 kanshebbers voor de verloting. En dan ga ik zo meteen draaien aan de bingoballenmolen. En dat zijn allemaal mensen die hebben gebeld afgelopen week. Naar Goedemorgen Zeeland. Wij hebben gedaan met het nieuwsspelletje. En het is altijd iets na 9:30. Dus wil je zelf ook een keer meedoen, dan kan het weer vanaf maandag. De snelle bellen met het juiste antwoord. Die doet dus mee met deze verloting. 5 kanshebbers dus. Piet uit Wemeldingen heeft balletje nummer 1. Klazien heeft balletje nummer 2. Zij komt uit Zierikzee. 3, Raoul uit Ede. 4, Jan uit Medeskerk. En 5, Chris uit Smerdiek. Oftewel Sint Maartensdijk. Nou, één van deze mensen die wint de hoofdprijs. En dat zijn de Omroep Zeeland

0: Links, rechts, boven en beneden. Nou, ik ben benieuwd wat het deze keer is.
1: Wat een spanning, wat een spanning, wat een spanning.
0: Ja, het is balletje nummer 2. En die is van Klazien uit Zierikzee. En Klazien, als je luistert na het weekend, dan gaan we even contact met jou opnemen, zodat we het pakketje zo snel mogelijk kunnen opsturen. Ja, nogmaals, wil je een keer meedoen met deze ultra spannende verloting op zaterdag? Luister dan door de week naar Goedemorgen Zeeland.

Whitney Houston. Oh, dit vond ik toch zo'n leuk liedje. Toen ben ik gelijk naar de platenzaak gerend om dit te kopen op singeltje. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Straks, na 12, Zeeland nu met het Zeeuwse nieuws. Natuurlijk ook aandacht voor de Zeeuwse sport en daarna de Zeeuwse top 40. Onder andere en onder meer.

0: Vonden. En er is een concertagenda. Dus je bent er helemaal bij als je straks luistert met veel nieuwe releases. Zeeuwse Top 40 straks, vanaf 11:15.
1: I told myself, life is short.

0: Dit was hem weer bijna ongeveer zo'n beetje de weekendshow. Boswachter Paul Begijn zegt dat in heel veel tuinen een paarse plant bloeit waar insecten dol op zijn, de herfstaster.
1: Het is de tijd voor de herfstaster, waar veel andere bloemen veelal zijn uitgebloeid. En ja, de droogte heeft er natuurlijk ook aan bijgedragen. Is er inderdaad één soort die er momenteel echt uitspringt, met zijn uitbundige bloei mag ik wel zeggen, en dat is de herfstaster. Ja, en dat is toch wel in een periode waarin andere bloemen eigenlijk geen voedsel meer leveren, onder andere aan bijen, hommels, vlinders en zweefvliegen, is die herfstaster wel echt een onmisbare najaarsbloeier.
0: En in de boekentip hadden we het over een hartverwarmende roman over kleine alledaagse dingen. Theo in Golden van Ellen Levi. Boekenwurm Willy heeft hem gelezen.
2: Het is echt een heel warm, heerlijk boek om te lezen en ook een soort oppepper van het jaar.
0: En Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda heeft nog een uitgaanstip.
3: Maak je eigen junk journal. Een dagboek vol creatieve herinneringen van dingen die je anders weg zou gooien in de ZB in Middelburg.
0: Als je wil reageren of als je iets organiseert, dan is er altijd de mogelijkheid om een berichtje achter te laten op 0118-499990. En dat kan natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tot zover. Zometeen hoor je het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland, met ook het uitgebreide weekendweerbericht. En ik zou zeggen, maak er verder een hele mooie zaterdag van.
4: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8... Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
16: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
19: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Beg.
10: Omroep Zeeland.
20: Partijen in Provinciale Staten willen het Zeeuwse stikstofplan aanhouden als vertrekpunt en niet dat van het Rijk. Welkom bij Zeeland nu, verder in deze uitzending. Mooie figuurtjes vouwen van papier. Het Origami Café in Westkapelle zoekt meer liefhebbers. En in het Zeeuwse sportnieuws blikken we vooruit op de wedstrijden van Hoek en Kloetingen. Hoek speelt in Volendam en Kloetingen thuis tegen IJsselmeervogels. Het weer dan in het kort. Vanmiddag zijn er al flinke zonnige perioden. De temperatuur ligt net iets boven de 20 graden. En het uitgebreide weekendweerbericht, wat je dus morgen nog kunt verwachten, dat krijg je zo. Het is 5 minuten over 12. Goedemiddag, mooi dat je luistert naar Zeeland nu. Drie mensen zijn afgelopen nacht gewond geraakt toen hun auto uit de bocht vloog op de Oude Zeedijk bij Kattendijken. Dat gebeurde kort na middernacht. De auto gleed door de afrastering van de dijk en kwam tegen een boom tot stilstand. Hoe ernstig de inzittenden gewond zijn geraakt is niet bekend. Het is ook nog onduidelijk hoe de bestuurder de macht over het stuur kon verliezen. Meerdere partijen in Provinciale Staten geven de voorkeur aan het eigen stikstofplan tegenover de aanpak van het Rijk. Het Zeeuwse plan is gebaseerd op de vrijwilligheid van boeren en focust zich op met name twee natuurgebieden, de Kop van Schouwen en de Manteling op Walcheren. De stikstofrechten van Zeeuwse boeren die vrijwillig stoppen zouden dan volgens de provincie Zeeland terug moeten komen bij de provincie. En zo kunnen die stikstofrechten weer worden ingezet voor nieuwbouwprojecten. Nou, dagelijks provinciebestuurder Wilfried Niele zei gisteren nog bij een commissievergadering in de provincie dat het Zeeuwse plan het vertrekpunt blijft. En dat wordt onderzocht waar de verschillen zitten met de plannen van het Rijk. Van een simpel velletje papier naar een waar kunstwerk. In het polderhuis in Westkapelle vouwen ze origami tijdens het maandelijkse Origami Café. Maar ze zoeken meer liefhebbers, want deze Japanse vouwkunst is niet meer zo populair als voorheen. Verslaggever Adaya Unland zoekt uit wat er zo leuk is aan dat vouwen.
0: Maar die zijn handig, die blokjes. Of als je bijvoorbeeld...
21: Ik ben Lies Alewijns en ik kom uit Westkapelle.
22: U heeft een hoop voor ons meegebracht om even te laten zien.
21: Ja.
22: Waar bent u nou het meest trots op?
21: Op mijn kat en op een draakje.
22: Oh ja, dat is een groene wel een glimmend papiertje ook.
21: En zijn kop is zilver.
22: En die kat is ook wel heel leuk, hè?
21: Die is zo mooi. En ik hou van poes. Ik heb altijd poes. Dus ja, dat is echt... En het zwartste is het mooiste. Want ik heb thuis ook andere kleuren nog gemaakt. Maar deze is zo mooi met die oogjes.
22: Hij heeft een hele lange nek en een leuk strikje om. En u heeft er oogjes op geplakt.
21: Absoluut. Dat hoort erbij ook, hè.
23: Ja, we kennen de truc allemaal. Je maakt een dubbel vierkant. Door hem gewoon weer eens even zo te vouwen en dan duw je de twee kanten aan elkaar.
24: Mijn naam is Jacques Adriaanse. Ik woon hier in Westkapelle. Origami doe ik al sinds 1982. En sinds een paar jaar houd ik hier één keer in de maand in het polderhuis in Westkapelle een origami sessie voor belangstellenden.
22: Voor de mensen die niet weten wat origami is, wat is het precies?
24: Origami is papier vouwen. Het is een Japans woord. En veel mensen denken van ja, dat is iets typisch Japans. Maar dat is het inmiddels al lang niet meer. Zo is het wel begonnen, maar het heeft zich over de hele wereld verspreid.
22: Ja, want het was ooit heel populair, maar nu is dat wat minder, hè?
24: Toen ik begon in 82, toen was het sterk in opkomst. En ja, in de jaren 80 was het heel erg groot. Zodanig dat de Nederlandse origamivereniging, de Origami Sociëteit Nederland, de OSN, in die tijd zelfs groter was dan de Japanse origamivereniging. Dus dat wil wel het een en ander zeggen.
23: Wat is de mooie kant bij jou, Pieter? De donk? Dat is de mooie kant.
22: Lukt het, meneer?
25: Nou, nee. Maar dat komt vaker voor.
22: Wat is er nou zo moeilijk aan, man?
25: Nou ja, ik ben nu alweer vergeten hoe die eerste ging. En ik moet er nog maar 29, dus...
22: Dan wordt het een lange dag, denk ik.
25: Nou, dat komt wel goed. Ik krijg straks wel hulp, denk ik.
22: Ik heb er alle vertrouwen in, want uw vrouw is al lekker bezig, volgens mij.
26: Ik heb wat meer ervaring. Dat scheelt.
25: Ik heb dikke vingers.
22: Lukt het, mevrouw Alewijnse?
21: Ja, ik heb er eentje. Maar ja, ik moet er nog 29.
22: Oh, nou, dan bent u er bijna.
21: Ik denk het wel. Het duurt nog even. Maar we doen ons best. Maar nou weet ik het alweer niet meer, geloof ik.
22: Ook zal u niet afleiden verder.
21: Dankjewel.
20: Nou, volgende maand, op 1 oktober om precies te zijn, wordt er opnieuw gevouwen in Westkapelle. Praat je zo nog bij met het laatste weerbericht. Na Chris Stapleton...
27: And now our love is real.
20: En Dua Lipa natuurlijk, je hoort haar wel.
27: From all the ways we always made.

0: Think I'm in love with you, Chris Stapleton en Dua Lipa. Naast voetbal zo ook in het sportnieuws nog aandacht voor de kustloop die op dit moment bezig is. Eerst gaan we naar het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Soms een enkele stapelwolk. Maximum temperaturen komen te liggen rond de 19 à 20 graden. Bij een matige west-noordwestenwind. Vanavond is het zonnig. Vannacht helder weer en koelt het af naar 11 tot 18 graden. Morgen dan voert een zuidoostenwind warme lucht aan en kan de temperatuur oplopen naar een graad of 24. Het wordt dus een mooie en zonnige dag zondag. Maandag blijft het nazomers met 25 graden, maar vanaf dinsdag is de herfst aan zet. Helaas met regen, bewolking en lagere temperaturen.
1: Ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws.
2: Omroep Zeeland.
1: 87.9 FM.
0: En voor het laatste sportnieuws is aangeschoven Piotr Houtman. Goedemiddag, Piotr.
3: Goedemiddag, Esme. Ja, je zei het net al, op dit moment is de kustloop in en rond Vrouwenpolder in volle gang. Met de halve marathon als hoofdnummer. Verslaggever Roeland van Vliet is erbij. Roeland, hoe staat het ervoor?
4: Nou, we hebben op dit moment op het strand een kopgroep van 6 man. Daar zit onder andere Tim Pleiten bij. Die kennen we natuurlijk al allemaal als viervoudig winnaar van de kustmarathon. Nou, die kustmarathon is over 4 weken weer. Dit is dus dé voorbereidingswedstrijd voor die wedstrijd tussen Burghaamsteden en Zoutelanden. Iedereen wil hier zijn benen testen in deze halve marathon. En het mooie is natuurlijk, het gaat hier ook voor een groot gedeelte over het strand. Kunnen ze dus ook testen hoe de benen daarop zijn. Danny Huibrechtsen loopt ook in die kopgroep. Hij won de kustmarathon ook al een keer. Okbaski Gidane zit er ook bij. En Johannes Gebreselassie. Dat zijn 4 van die 6 koplopers die wij kennen hier, goed kennen hier in Zeeland. Zij hebben een flink gat met de achtervolgers. Dus die koplopers uit die kopgroep gaat heus wel de winnaar komen. Ze moeten nog ongeveer 6, 7 kilometer en dan zijn ze terug in Vrouwenpolder. Bij de vrouwen zag ik Simone Cornelissen voorop lopen samen met Laura Kleinepier. Allebei afkomstig uit Middelburg en Oost-Soeburg. En zij gaan het waarschijnlijk ook samen uitmaken. Nou, nog 7 kilometer wedstrijd, dan weten we wie hier de nummer 1 is.
3: Goeie kans op een Zeeuwse winnaar dus. Vanmiddag kun je een verslag van de halve marathon vinden op onze website. Dan verder naar het voetbal. In de tweede divisie wil Hoek revanche nemen na de nederlaag van vorige week. Stefan Nijpjes blikt vooruit.
5: Speelronde 4 brengt Hoek na een lange busreis in Volendam. De tegenstander heeft net als Hoek 4 punten gehaald uit de eerste 3 wedstrijden. En voor beide ploegen is winst dus belangrijk om in het spoor in ieder geval van de subtop te blijven in de tweede divisie. Al met al mag je dan concluderen dat het vanmiddag best een belangrijke wedstrijd is voor Hoek zo vroeg in het seizoen. Trainer Gerard de Nooijer kreeg vorige week tegen Spakenburg een rode kaart vanwege opmerkingen aan het adres van de scheidsrechter. En mag vanmiddag dus niet op de bank zitten. Hij wordt vervangen door assistenttrainer Jeroen van den Broeke. Ook centrale verdediger Gert-Jan Martens kreeg rood vorige week en is voor 2 wedstrijden geschorst. Daartegenover staat dat middenvelder Hamza Bouirouchane na een blessure weer inzetbaar is. En ook nieuweling Dylan de Munk is inzetbaar. De 22-jarige aanvaller met Filipijnse roots, overgekomen van Zulte Waregem, heeft groen licht van de KNVB gekregen en hij is speelgerechtigd. Of dat vanmiddag al gaat gebeuren is nog even afwachten. Volendam tegen Hoek, vanmiddag de aftrap om 2:30.
3: Ook Kloetingen ging vorige week onderuit in diezelfde tweede divisie. De promovendus krijgt vandaag een grote naam in het amateurvoetbal op bezoek. IJsselmeervogels komt naar het Westerlo Park. Jan-Jaap Coré vertelt je meer.
6: Na de 4-2 bekerzegen van eerder deze week op NSVV is het vandaag weer competitietijd voor Kloetingen. En het treft met IJsselmeervogels natuurlijk een hele grote naam in het amateurvoetbal. Maar qua prestaties is het niet meer zo'n reus als vroeger. Want IJsselmeervogels speelden zich vorig seizoen pas op het allerlaatste moment veilig in de tweede divisie. En ook dit seizoen doet het met 4 punten uit 3 wedstrijden nog niet echt mee. En het is ook niet de verwachting dat de ploeg uit Spakenburg een kampioenskandidaat zal zijn dit seizoen. Kloetingen heeft ook 4 punten uit de eerste 3 wedstrijden en zal maar wat graag dat totaal opschroeven naar 7, want dan kun je als promovendus natuurlijk spreken van een uitstekende competitiestart. Er zijn nog wat geblesseerden, er komen verdedigers langzaam terug uit blessures, maar die zullen we vandaag waarschijnlijk nog niet in de basis gaan zien en dus zal Kloetingen opnieuw met veel middenvelders gaan spelen, maar dat doet het eigenlijk al maandenlang.
3: En dan nog zaalvoetbal. Gisteravond keerde Groene Ster na een jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. Het werd geen succes voor de Vlissingse ploeg. FC Eindhoven was met 9-1 te sterk. Groene Ster miste veel spelers door schorsingen en blessures. De Vlissingers kwamen nog op voorsprong door het doelpunt van Ufuk Kavechi, maar de krappe selectie brak Groene Ster in de tweede helft op. Tot zover het Zeeuwse sportnieuws. Rond 16:45 ben ik bij je terug met meer sportnieuws. Maar tot die tijd kun je natuurlijk terecht op de app of onze website omroepzeelandsport.nl, waar de wedstrijden van Hoek en Kloetingen vanmiddag ook kunt volgen in ons liveblog.
0: Pjotr, dankjewel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Zeeland Nu. Ik ben ook om 17:00 bij je terug met het laatste nieuws. Pjotr schuift dan ook weer fijn aan om je te updaten met het laatste sportnieuws. Voor nu heel veel plezier bij de Zeeuwse Top 40.
1: Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met Elsa van Hermel.
7: Last night I'm walking by my own, a bit drunk, reading text, eyes on my phone.

0: Max Horak met Like a Child. Goedemiddag, welkom bij de Zeeuwse Top 40. Elke week is er muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En elke week is daar ook Marcel.
1: En Max is Max van Rijs uit Zuiddorpen. En hij is terug met nieuwe muziek. Want vanaf nu verschijnt er elke maand een nummer van hem. Dat heeft hij tenminste beloofd. Dus daar gaan we hem aan houden.
0: Rapper Bidi uit Soeburg kwam vorige week met een nieuwe track. En dat was dit keer een duet met een oude bekende van hem. Zangeres Eva van Leeuwen. En dit is Bij Me Bent.

0: Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? Hier is de clip top 10.
1: En daar heb je ze, Bidi. Dat is Bas de Meijer en Eva van Leeuwen. Bij mijn band nieuw op 10.
0: En Max Horak die komt nieuw binnen op 9 met

0: Zeviano gaan van 5 naar 7 met Laatste Keer.
1: Grote Geelstaart heeft nog steeds een nat zeil van 8 naar 6.
0: Popflash Inc. gaat van 6 naar 5 met Mi Corazón.

De Clip Top 10 met hartebreker. Maar deze keer luisteren we naar die hoogst nieuwe binnenkomer van Jentel en de Boer. Het lied Wachten komt uit de voorstelling Rekhalzen en is te vinden op het album De Dagen. Hier zijn Jentel en de Boer.

0: Ja, het heeft een hele tijd geduurd, maar de Zeeuwse indie rockband Alta Luna is hier met nieuw werk. En de single die heet Too Late. Twee van de bandleden zijn hier. Zanger Jeremy Laar en toetsenist Jonathan Poelman. Mannen, hallo.
1: Hallo.
2: Goedemorgen, Elze.
0: Waarom hebben wij er zo lang op moeten wachten?
1: Ja, nou, dat zat zo. Wij oefenden in een hele mooie studio in Middelburg. Alleen daar moesten we toen ineens uit. Dus toen hebben we heel die studio afgebroken en op een andere plek weer opgebouwd. En dat heeft al met al 1,5 jaar geduurd. Dus in die tijd waren we vooral klusbedrijf, bouwbedrijf.
0: Maar niet met gouden handjes als het
1: nee,
0: zo lang duurt.
1: Maar niet bands. En nu is dat gelukkig af, is het heel mooi geworden. En nu hebben we weer tijd voor nieuwe muziek.
0: Ja, maar je hebt wel thuis ondertussen nog een beetje gespeeld?
3: Ja, dat gaat altijd door, weet je. Toen we weer verder gingen, had ik natuurlijk weer ideeën klaar liggen. En ja, dat schrijven gaat altijd door, automatisch, zeg maar. Daar denk je niet meer na.
0: Ja. En is de muziek hetzelfde gebleven?
3: We kunnen onszelf nog steeds wel indie rock noemen, denk ik. De mensen gaan dat straks gewoon horen. Het is nog steeds wel echt Alta Luna. Maar ik denk zeker dat we wel kunnen zeggen dat we weer een stapje beter zijn geworden. Dat sowieso.
0: En jullie EP Shorter Days, Longer Nights, februari 2024, werd enthousiast ontvangen. Geeft dat extra druk voor de opvolger?
3: Nee, wat ik zeg, de singles die we nu af hebben, die vind ik zelf het beste wat we tot nu toe hebben gemaakt. Daar maak ik me geen zorgen om. Nee, oké.
0: Too Late, waar gaat het nummer over?
3: Het nummer gaat eigenlijk een beetje over het overromantiseren van heel veel dingen in het leven. Zeg maar dat je vaak, ik zelf denk dan vaak filmisch over dingen en heb hele hoge verwachtingen van dingen en uiteindelijk kan het heel erg tegenvallen.
0: Maar geef eens een concreet voorbeeld.
3: Nou, bijvoorbeeld, ik kwam op het idee eind van de zomer, van vorige zomer dan. En dat ik denk van de zomer, je kijkt er heel het jaar naar uit en het vliegt ook zo weer voorbij, zeg maar. Alles gaat zo snel. En soms heb je hele hoge verwachtingen van dingen, maar het vliegt allemaal zo weer voorbij, zeg maar.
0: Oh, het is niet dat het dan uiteindelijk tegenvalt.
3: Nou ja, je kan dingen overromantiseren, zeg maar. Dus wat ik zeg, heel erg filmisch over dingen nadenken. Van, oh, deze zomer ga ik de liefde om mijn leven ontmoeten, bijvoorbeeld. En zulke soort dingen.
0: En is dat inmiddels gebeurd?
3: Nee, maar dat is een goed voorbeeld van in de tekst. Zing ik bijvoorbeeld, is it too late to fall in love this summer? Dat was de eerste zin van het nummer. Wat ik zo'n gave zin vond, dat ik dacht, daar ga ik verder opbouwen. Die zin heeft voor mij zoveel soort van ladingen. Ik vind het zo'n gave zin.
0: Ja, nou, wie weet gebeurt het deze winter, hè?
3: Ja.
1: Kan ook.
0: Heel veel succes daarmee.
3: Nee,
0: daar
3: niet op te wachten, maar nee.
0: Nee, maar dat gebeurt ineens, hè?
3: Ja.
0: We gaan luisteren naar Alta Luna. Dit is Too Late.

0: Wat wil de Zeeuwse artiesten allemaal kwijt op social media? Carlijn, die zocht het voor ons op. Carlijn, hoi.
1: Hey Elsa. Nou, Vos die heeft er zin in. De band met René Gilhoed uit Zonnemeren. Die begon gisteren een tour op festival Centré in Zierikzee. De komende tijd staan optredens gepland door heel het land. Onder andere in Scheveningen, Den Haag, Os, Sneek en Venlo. En ook de band Magazines gaat weer de podia beklimmen. Op Instagram deelde de band een hele lijst met optredens van de popronde, waar ze dit seizoen aan meedoen. Dat reizend festival brengt hen dit jaar van Enschede tot aan Den Bosch en van Sittard tot Utrecht. En dan Dex Hovius, die zit iedereen op social media lekker te maken voor zijn allereerste EP. De zanger-gitarist uit Capelle kondigt die aan en hij geeft ook de titel al prijs. Oh Honey gaat die heten en de EP komt uit op 25 september. Daar hoor je tegen die tijd natuurlijk weer veel meer hierover in de Zeeuwse top 40. En dan ook nog volop publiciteit op de socials voor Bandcamper. Dat is een nieuwe televisieprogramma over popmuziek in Zeeland. Die eind deze maand begint bij Omroep Zeeland. Alle deelnemende bands en singer-songwriters die worden voorgesteld. En natuurlijk ook de twee presentatoren van de serie, Eva de Witte en Jimi Hendrixen. Zij gaan met een camper op bezoek bij die Zeeuwse kanjers, vandaar Bandcamper. Dus ja, zet alvast in je agenda. Kijk er dus vanaf 24 september elke donderdag bij Omroep Zeeland. Tot slot was er ook nog een verrassing van de band Mos met Middelburger Marien Doorlijn. De band lanceerde vrijdag een nieuwe single en verklapte ook meteen dat er een nieuw album in aantocht is op 6 november. Dat gaat Lost in Motion heten. En dit is de eerste single daarvan, Why Oh Why, over wat er in de loop van de tijd slijt, maar ook over wat stand houdt. Liefde, verbinding en het gevoel dat er altijd nog iets te winnen valt.

0: van Dikhout in de Zeeuwse top 40. Dit is in elk geval hun nieuwe single, Te veel is niet genoeg.
1: Ja, dat komt de samenwerking tussen Van Dikhout en Angelo de Rijke. De gitarist en producer uit Domburg heeft dus een vervolg gekregen. Hij produceerde eerder al een album voor de band in 2019. En dit is dus een gloednieuwe single van de band uit Den Helder met zanger Martin Buitenhuis. En die klinkt eigenlijk nog net zoals op Stil in mei.
0: Oh, dat gaat wat worden met Hemelvaartsdag. Want dan mag deze zomer ook in de Zeeuwse top 40 komen. Nou ja, dat is nog ver weg. Muziek en dialect, daarvoor gaan we even terug naar 2015. Naar de beste Zeeuwse cover van Omroep Zeeland. En daarvoor maakte Maarten Termont toen een Zeeuwse versie van Budapest van George Ezra. En dat werd Voor You. Zeuken van

0: is tijd voor de concertagenda.
1: Vandaag is het Kreek Rock in Westdorpen. Veel rock, metal, punk en alternative metal van onder andere Minds in Veen, Coffee & TV en diverse Belgische bands.

met de Zeeuwse drummer Niels Razenberg speelt vandaag op het Metal Fest in Zaandam. Ja, de bandnaam Stilte geeft niet echt een getrouw beeld van de muziek die ze maken. Luister maar naar dit fragmentje. Bestowed by Death's Chaotic Flame.

0: Muziek uit Zeeland.
1: Ja, zo kan de muziek uit Zeeland dus ook klinken. Maar heb jij heel andere muziek, stuur het dan op. muziek@omroepzeeland.nl en volg die Muziek uit Zeeland via de Zeeuwse Top 40 en social media.
2: Volgende week is er weer een Zeeuwse Top 40. Maar blijf vooral lekker luisteren naar Omroep Zeeland en maak er een mooi weekend van.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.

0: je een maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
16: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
17: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
18: Omroep Zeeland.
19: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmix.

Dit is nou nog eens een lekker begin van een nieuwe editie van de Muziekmiddag, dacht ik zo. Op deze zaterdagmiddag, Michael Sambello met Maniac. Goedemiddag en wat leuk dat je luistert naar deze Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Tot 5 uur, volop fijne platen op jouw radio. We gaan door met Lauren Spencer-Smith, dit is Fingers Crossed.

0: cross.
1: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Something Got Me Started, een liedje over liefdesverdriet van Simply Red. Ik heb alvast een nummer klaar liggen van de Dire Straits. Maar eerst gaan we luisteren naar een zangeres waar ik stiekem wel fan van ben hoor. Dit is Olivia Dean met Man I Need.

Een van de vrolijkste liedjes van Dire Straits, als je mij vraagt. Dit was Walk of Life in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Hier zit je goed voor fijne muziek. Dit lied komt er straks aan. Ja, en zoals altijd is natuurlijk weer de vraag: welk lied is dit? Titel, artiest? Denk er eens even over na. Ik laat hem nog één keer horen. En straks hoor je dit lied dus helemaal. Eerst gaan we luisteren naar Taylor Swift.

Wat Adam Levine, zanger van Maroon 5, ook zegt of zingt. Ja, je hoort eigenlijk vrijwel meteen dat het Maroon 5 is. Ik vind dat heel knap, een heel herkenbare stem. Dit was This Love in de Muziekmiddag. Straks hoor je in de Muziekmiddag dit lied. Ja, we zitten midden in dat spelletje. Kort fragment en natuurlijk als altijd de vraag, welk lied is dat? Nog één keer het fragment. En ik geef je nog even bedenktijd. Dit zijn eerst de Birds met Turn, Turn, Turn.

Toen dit lied uitkwam, werd Train vrijwel meteen een wereldband. Dit was Drops of Jupiter in de muziekmiddag. We spelen een spelletje. Ik liet een paar keer dit fragment horen. Ja, lekkere sound wel, hè? En de vraag zoals altijd, titel en artiest. Ik geef je nu de oplossing. Het is echt zo'n typische weekendplaat, vind ik. UB40 samen met Chrissy Hynde, Breakfast in Bed.

Max, samen met Andy Grammer, The Thing I Love in de Muziekmiddag. Wat goed dat jij luistert. Blijf vooral ook lekker luisteren. Ik ben alvast wat fijne platen voor volgend uur aan het uitzoeken. Want tot 5 uur hoor je de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Lekker blijven luisteren dus.

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
1: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
2: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau. 1 voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
14: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
15: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
14: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

0: Johnny Hates Jazz in de muziekmiddag met I Don't Want To Be A Hero. Goedemiddag. Ja, ik zeg goedemiddag, maar er is ook iemand die nog even goedemorgen wil zeggen.
1: Goedemorgen deze morgen, Edgar.
0: Ja, het is misschien wel herkenbaar. Je hoort Jos in de serie Debiteuren Crediteuren van Jiske Vet. En Jos is jarig, of beter gezegd Herman Koch, schrijver en acteur dus. En hij wordt vandaag 73 jaar. Als schrijver ken je misschien van het boek Het Diner. Jon van Eert is ook jarig, acteur en theatermaker. Hij is 66 jaar geworden. Schrijver, zanger en producent is hij. En de Amerikaanse actrice Rose McGowan viert haar 53ste verjaardag. Je kent haar misschien als Paige Matthews uit de televisieserie Charmed. En Carice van Houten viert haar 50ste verjaardag. Haar hoofdrol in Zwart Boek betekende de start van een internationale carrière. Wereldwijd werd ze natuurlijk vooral bekend in haar rol in de serie Game of Thrones. Ben jij ook jarig vandaag? Nou, een hele fijne dag gewenst en van harte gefeliciteerd.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Och, je zou maar zo'n stem hebben, hè? Rag & Bone Man met Skin in de Muziekmiddag. Op zaterdag 5 september. Vandaag in 1964 begonnen The Animals aan 3 weken op nummer 1 in Amerika met The House of the Rising Sun. Opvallend wel, de plaat duurde eigenlijk 4 minuten, maar de platenmaatschappij zette 3 minuten op het label. 4 minuten zou volgens hen te lang zijn voor de radio. En op deze dag in 1967 begonnen de Beatles in de Abbey Road Studios aan de opname van I Am The Walrus. John Lennon schreef bewust een tekst vol vreemde en onbegrijpelijke zinnen, mede om mensen die voortdurend diepere betekenissen in Beatles-teksten zochten op het verkeerde been te zetten. Nou, goeie actie. En op deze dag in 1981 stond Soft Cell bovenaan de Britse hitlijst met Tainted Love. Maar het was geen origineel nummer van het duo. Gloria Jones nam het lied al in 1964 op. De uitvoering van Soft Cell maakte er 17 jaar later een nummer 1 hit van. En dan een klassiek Elvis-verhaal uit 1956... Op 5 september dus verraste Elvis Presley zijn moeder met een roze Cadillac. De auto bleef in het bezit van de familie Presley en is later tentoongesteld in Graceland.

Lekker zoet liedje op deze zaterdagmiddag, maar wel mooi. Donna Lewis in de muziekmiddag. Leuk dat je luistert. We gaan door met een zangeres uit Londen. En wat mij betreft een van de beste zangeressen van dit moment. Shanna Sparrow is de naam. Dit is Material Lover.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bryan Adams is ook van de partij in deze editie van de Muziekmiddag Run to You. Van die zanger uit Canada. En van Canada gaan we naar Amerika, helemaal naar het zuiden. Een lekkere platen zit van Ella Langley. Choose in Texas.

Lionel Richie met Angel in de muziekmiddag. We gaan door met muziek uit Zeeland. Muziek uit Schavenpolder om precies te zijn. Ja, natuurlijk heb ik het over Emma Heesters. Ze is weer helemaal terug. Fantastisch. Ik zag trouwens dat ze laatst nog bij de Formule 1 was in Zandvoort om daar op te treden. En nu is ze gewoon hier in de muziekmiddag. Natuurlijk. Je hoort nu haar laatste.

Don't go van Yazoo. Dat is toch wel een goede boodschap. Want ik heb het hier wel naar mijn zin in de studio bij Omroep Zeeland. Lekker plaatjes draaien en ik zoek nog volop fijne muziek voor jou uit. Tot 5 uur hoor je de muziekmiddag. Lekker blijven luisteren. Hou die radio vooral op Omroep Zeeland. Well,

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
10: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
19: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
20: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
21: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
20: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
22: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
23: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
24: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
26: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
27: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
28: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
29: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
30: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
29: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
30: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

0: really do.
1: Ja, grappig. Ik laat ze maar even uitlachen. Shanice was dit met I Love Your Smell. Goedemiddag. Je luistert naar de Muziekmiddag. Een nieuw uur. Ik heb er weer heel veel zin in. Fijne hits liggen voor je klaar. Van Bruno Mars, Sommieux. The Stones heb ik straks ook voor je. Maar eerst een van de doorbraakhits van John Mayer. Your Body is a Wonderland.

Wat fijn om de Stones te draaien. Start Me Up bij Omroep Zeeland. Ja, een klassieker natuurlijk. Een tijdje terug is het nieuwe album van de Stones uitgebracht. Ja, ze gaan gewoon door. Foreign Tongues. En ik zag allemaal filmpjes voorbij komen rond die albumpresentatie. Mick Jagger en Ron Wood. Samen, allebei een gitaar, één microfoon. En dat klinkt dan zo.

Ja, ze gaan dus gewoon nog helemaal door. Fantastisch om te zien, zoek het maar eens op. De Rolling Stones, ze spelen hier dus Mick Jagger en Ron Wood, Dead Flowers. Hier in de muziekmiddag gaan we door met Sommieux. Dit is Morning. Man.

staat op het succesvolle album van Fleetwood Mac, Tango in the Night uit 1987. Een jaar later kwam het als single uit in Nederland, Everywhere van Fleetwood Mac. Je hoort het in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Fantastisch dat je erbij bent. Blijf vooral lekker luisteren. Ja, en nu dompelen we ons even onder in Mexicaanse sferen. Dit is Bruno Mars met Risk It All.

0: Een gewone normale kerel, een arbeider, wordt verliefd op een rijke, chique vrouw. Ja, dat klinkt als een lastig verhaal, maar het komt uiteindelijk allemaal goed. In Uptown Girl van Billy Joel. Ik zou de radio vooral lekker harder zetten nu. Je mag ook meedansen, want je hoort nu Mel Smith. Samen met Niall Horan, dit is Drive Safe.
1: Or

0: Prachtig mooi, hè? Adele met Turning Tables. Wat een fantastische stem heeft zij. We gaan door met...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, een andere zangeres. En ook wel een prachtige stem, vind ik. Rozan hoor je nu met Geef Me Tijd.

Goedemiddag, het is weekend. Je luistert naar Omroep Zeeland en dit was Phil Collins met You'll Be In My Heart. De muziekmiddag is er tot 5 uur. Ik zit hier lekker, ik zit hier goed. En ik heb nog volop fijne platen voor je klaar liggen. Dus blijf lekker luisteren.

0: En kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achtergezien zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
14: Appetito.
13: Appetito.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
16: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Goed, het is gelukt.
16: Wat is er gelukt?
17: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
16: Fluitje van een cent dus?
17: Nou, het was wel wat meer dan dat.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
19: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
1: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
20: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme. Met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
19: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
20: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
21: Omroep Zeeland.
22: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

Het lied kwam een jaar of drie geleden uit, Until I Found You van Steven Sanchez en Amy Holt. Maar het blijft nog steeds ongekend populair, want het lied wordt ook nog steeds onder veel filmpjes op social media gezet. Instagram, TikTok. Ja, dat lijkt me toch fijn als artiest dat jouw nummer zo lang zo populair blijft. Een ander populair nummer op dit moment is Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Het was eerst een lied alleen van Sam Fender. Maar er kwam een nieuwe versie uit, samen met Olivia Dean. Hij vroeg Olivia van, hey, wil jij meedoen met dit lied? En Olivia zei, dat is goed, maar dan wil ik wel voor mijn deel mijn eigen tekst schrijven. Dat heeft ze gedaan. En het werd een fantastische samenwerking. Luister maar eens, Rain Me In dus, van Sam Fender en Olivia Dean.

De vierde single van Bluff en het werd meteen ook de vierde top 40 notering van de band. Weet je wat zo grappig is? Elias heeft sinds kort een rad met allerlei jaartallen en dat staat hier in de studio. Dus ik ga er ook eens even een draai aan geven. Oeh, ik zie dat hij zo hard ging. Ja, eens even kijken hoe dat gaat omspannen. Het wordt het jaar 2007, dus dat betekent dat ik een lied uit 2007 voor je ga draaien. Maar eerst even kijken wat er in 2007 allemaal gebeurde. Ah, Steve Jobs presenteerde de allereerste iPhone. Bukito, ja, die gorilla die ontsnapte uit zijn verblijf in Blijdorp. En prinses Ariane werd geboren. Nou, er gebeurde natuurlijk veel meer. Maar Mika, die kwam dat jaar met zijn hit Grace Kelly. En kort daarna weer, ja, gewoon weer de volgende hit. Hij reigde ze aan één. En daar gaan we nu naar luisteren. Dit is Relax, Take It Easy.

Een dikke hit was dit voor Berlin. En dat had natuurlijk alles te maken met de film waarop dit lied te horen is. Dat was de film Top Gun. Je hoorde Take My Breath Away in de muziekmiddag. En weet je wat, ik ga maar lekker snel door naar de volgende. Want dan kunnen we nog meer liedjes draaien. Dit is Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

Bon Jovi bij Omroep Zeeland. Dit was Always. Zometeen hoor je America, een van de bekendste liedjes van de band. Maar eerst Ilse de Lange. En ik vind het fijn dat zij weer terug is. Dit is Get It Right.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Band and Break van Keane. Van het album Hopes and Fears van de Britse band. Ik kan me herinneren, ik heb ze ooit op Pinkpop gezien. Ik weet niet precies meer wanneer, maar ze werden bekender en bekender. En ik weet nog dat ik echt onder de indruk was van wat ik daar zag. 3 bandleden, iemand op zang, een pianist en een drummer. En nou, ik vond het waanzinnig wat voor geluid daaruit kwam. Keane dus met Band and Break. Zeg iets heel anders. Ik was laatst een beetje op mijn telefoon aan het scrollen. Dat doe ik natuurlijk veel te vaak. Maar ik kwam toen op Spotify dit lied tegen ineens.

Ja, Isabella Manfredi hoor je. Ik heb er nog nooit van gehoord. Quizvraag eens even. Welk lied is dit natuurlijk? Ik geef je niet heel lang bedenktijd, want ik ga nu natuurlijk het origineel draaien. Het is in ieder geval Young Turks. En het origineel is van Rod Stewart. Die versie die ik je net liet horen, die komt trouwens uit een serie, My Brilliant Career. Als je het leuk vindt, kun je die eens opzoeken. Ik heb geen idee waar die serie over gaat verder, maar dit liedje vond ik wel grappig. Nu dus het origineel, en dat origineel is van Rod Stewart.

0: Zeeuwse Top 40.
1: In de Zeeuwse Top 40 praten we met Alta Luna. En je hoort muziek van Bidi, Jentelen de Boer en Max Horak. Straks vanaf 4:15 de Zeeuwse Top 40.

Aretha Franklin en George Michael. I knew you were waiting. De muziekmiddag voor vandaag zit er bijna op. Leuk dat jij erbij was. Hou de radio natuurlijk vooral lekker aan, want straks word je bijgepraat over het laatste Zeeuwse nieuws in Zeeland. Nu iets na 5 uur en daarna de Zeeuwse top 40. Morgen ben ik weer bij je terug. Ik hoop dat jij dan weer luistert. In ieder geval nu alvast een fijne avond.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Psst, hey, laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
3: Psst, de film gaat beginnen. Oh,
2: bekijk nu het volledige programma op Film by the Sea.

0: www.energie.nl.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergie.nl/winterklaar.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
13: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Kost je maar 3 minuten.
15: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
17: Nee, Attens met ds.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
19: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Wie was je aan de beurt?
21: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+. Omroep
1: Zeeland. Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Beg.
2: Nieuwe digitale borden moeten ervoor zorgen dat automobilisten niet meer onnodig hoeven wachten voor een van de sluizen bij het sluizencomplex in Terneuzen. Welkom bij Zeeland Nu. Verder in deze uitzending. Driewegen is dit weekend het podium voor het wereldkampioenschap Highland Games. Atleten van over de hele wereld zijn daarvoor afgereisd naar onze provincie. En in het Zeeuwse sportnieuws blikken we terug op de wedstrijden van Hoek en Kloetingen in de tweede divisie. Het weer in het kort blijft vanavond zonnig. Vannacht is het helder. Temperatuur zakt naar 11 tot 18 graden. En morgen belooft het opnieuw zonnig te worden en zelfs iets warmer. Goedemiddag, het is 5 minuten over 5. Mooi dat je luistert. Ik praat je in de komende 20 minuten bij met het laatste Zeeuwse nieuws en sportnieuws. Ja, er staan er elke dag wel een paar. Mensen die wachten voor een openstaande brug bij de sluizen in Terneuzen. Dat wachten is niet nodig, want het verkeer kan altijd over een andere brug. Maar al jaren lukt het niet om dat aan iedereen duidelijk te maken. 4 nieuwe digitale borden moeten daar verandering in brengen. Verslaggever Mercy Kamermans ging naar het sluizencomplex om te zien of het werkt. En vroeg aan wethouder Jeroen de Buk hoe het idee voor de nieuwe borden is ontstaan.
3: Uiteindelijk heeft de gemeenteraad van Terneuzen heeft aangegeven bij het college een aantal jaren geleden. We zien best wel wat mensen wachten, dus alsjeblieft college, ga daarmee aan de slag. Nou, samen met de provincie en Rijkswaterstaat zijn we met de Nationale Bewegwijzeringsdienst zijn we aan de slag gegaan. Dat heeft even geduurd, maar uiteindelijk is dit het resultaat wat we in het overleg met elkaar hebben gezegd. Ook op advies van de Bewegwijzeringsdienst zeggen, nou, als je inderdaad een aanpassing wil doen, dan adviseren wij deze borden te zetten.
4: Want er stonden ook al wel borden, waren die niet duidelijk genoeg?
3: Nou, dat waren hele kleine borden waar je precies alleen maar op kon zien. Ga hier rechtdoor of rechtsaf of linksaf. Eigenlijk deze borden laten het hele complex zien waar je aankomt rijden. Met ook wat meer informatie over welke brug open en dicht is. En welke plaatsen en welke havens je kan bereiken.
4: En wie betaalt dat?
3: Nou, dat hebben we uiteindelijk met z'n drieën gedaan. De gemeente Terneuzen heeft een deel gedaan. Rijkswaterstaat als eigenaar van de sluizen. En de provincie Zeeland als wegbeheerder aan de andere kant van het westkant van het sluizencomplex. Dus we hebben dat met z'n drieën hebben we dat opgepakt.
4: Denkt u nou ook dat wachtende mensen voor de brug verleden tijd zijn?
3: Dat het helemaal opgelost is, die illusie heb ik zeker niet. Maar dat we een deel aan bijdrage kunnen leveren door deze borden nu dat die in werking zijn. Ja, dat is zeker wel een gedachtegang die ik wel kan ondersteunen. Maar helemaal dat er nooit meer iemand zat te wachten, ja, die durf ik zeker niet te zeggen dat dat gaat gebeuren.
4: Meneer en mevrouw, jullie staan hier te wachten voor de sluizen in Terneuzen. Maar eigenlijk is dat helemaal niet nodig.
5: Dat klopt. Maar ik heb vakantie, dus ik sta hier voor mijn plezier. En ik mag graag bootjes kijken.
4: En als u nou haast had gehad, had u dan wel geweten dat u ook een andere had kunnen nemen?
5: Ja hoor. Ik woon hier niet zo ver vandaan, dus ik weet hoe de route is hier. En door duidelijk aangegeven met de verkeersborden, dus dat is geen probleem.
4: En hoe lang staat u hier nu al?
5: Ik denk een half uurtje. En het zal nog wel een half uur duren, want dan komen er nog wat binnenvaartschepen achteraan. Dus ja, maakt mij niet uit.
4: U verveelt zich nog niet?
5: Helemaal niet, ja.
2: Ja, en ook die mensen zijn er die voor hun lol voor de brug staan te wachten. Nou, digitale borden werken nog niet optimaal. Enkele borden moeten nog worden aangesloten en een deel die wordt nog wat gedraaid, zodat ze vanaf de weg beter te zien zijn. Nou, ben je nou benieuwd naar hoe die borden eruit zien, dan kun je op onze site of in de app van Omroep Zeeland even een kijkje nemen om te zien hoe die veranderd zijn. Geen Mississippi, Florida of Zwitserland, maar gewoon Driewegen. Het dorp is dit weekend het toneel van het wereldkampioenschap Highland Games. Zo'n 150 atleten van over de hele wereld strijden er met stenen, hamers en boomstammen om de winst. En voor de Nederlandse deelnemers is het bovendien een bijzondere thuiswedstrijd. Verslaggever Nanchu Hiddes was erbij.
6: Deelnemers van over de hele wereld zijn naar Driewegen gekomen om mee te doen met het wereldkampioenschap Highland Games. De onderdelen bestaan vooral uit het stenen stoten en het werpen van hamers, maar ook stroobalen worden de lucht in gegooid. There you go. Bij de Chief Toss doet onder andere Arda Veenstra mee. Met een hooivork moet je dan in een soort tas prikken van ongeveer 4 kilo is die, denk ik.
7: 4,5 kilo. Dus het is eigenlijk een soort kleine compacte hooibaal.
6: En dan moet je hem dus over een balk gooien. Hoe hoog hangt die balk?
7: We starten op 4 meter. Elke keer bij een nieuwe beurt gaat hij een halve meter omhoog. Maar de Amerikaanse dames die gooien echt wel richting de 7, 8 meter. Dus die gooien wel echt heel hoog.
6: Dus de concurrentie is erg sterk?
7: Heel sterk. Ja, wij doen dit onderdeel eigenlijk pas dit jaar voor het eerst in onze eigen competitie. En de Amerikanen hebben het al eigenlijk jaren bij hun in de competitie. Dus ja, die zijn er gewoon heel erg goed in. En wij zijn eigenlijk gewoon nog een beetje in de leerfase.
6: Dus wat dat betreft hebben ze wel een flinke voorsprong.
7: Zeker weten, ja. Ja. Maar ja, weet je, het is wat het is. En we doen gewoon ons best en we proberen gewoon een beetje mee te draaien met ze. Dus dat komt wel goed.
6: Deelnemer Hans Lokema, eindelijk een keertje een beetje in de buurt zo'n WK.
8: Ja, daarom doe ik ook mee. Ik heb jaren gegooid en ik was in 2018 al gestopt eigenlijk. Dat was mijn laatste grote wedstrijd in Duitsland, ook nog gewonnen. En omdat het nu in Zeeland is, dacht ik, we proberen het weer even.
6: Wat heb je er nou voor nodig om wereldkampioen in de Highland Games te worden?
8: Je moet natuurlijk goede techniek hebben. Nou, je moet goed in balans wezen. Je moet echt een beetje atletiek achtergrond, dat werkt heel erg mee.
6: Dus hoe schat u uw kansen in?
8: Als het eruit komt, hoe het vorig weekend gaat, dan moet het wel top 3 worden.
6: Hoe vindt u deze locatie voor het WK Highland Games?
8: Ja, ze hebben het hier fantastisch gedaan, serieus. Het is echt super voor elkaar. Ik heb heel wat wedstrijden gedaan in mijn leven. Maar het is hier echt fantastisch geregeld. Dat zie je aan alles. Echt iedereen, het hele dorp, hier wonen geloof ik 500 mensen. En 300 mensen hebben geloof ik hier weken staan te werken om alles van elkaar te krijgen. Fantastisch.
2: Ja, morgen is het WK nog de hele dag van 10 tot 5. Om 6 uur worden de winnaars dan per onderdeel bekendgemaakt. Een update van het weerbericht en het laatste sportnieuws krijg je zo na Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: het nieuws gaan, nog even een update van het weerbericht. We hebben nog een paar stapelwolken. Het is vooral nog zonnig, hoor. Het ligt kwik nog zo net rond de 20 graden. Vanavond blijft het zonnig en vannacht is het helder. Het kwik zakt dan naar 11 tot 18 graden bij een zwakke zuidenwind. Morgen voert een zuidoostenwind warme lucht aan. Kan de temperatuur oplopen naar zo'n 23 à 24 graden. Het wordt echt een mooie zonnige zondag. Maandag blijft het nazomeren met 25 graden. Vanaf dinsdag dan is de herfst aan zet. Met regen, bewolking en lage temperaturen.
1: Ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws.
0: En het laatste Zeeuwse sportnieuws krijg je van Piotr Houtman. Goedemiddag, Piotr.
2: Goedemiddag, Esme. Een slechte dag voor Hoek, dat in de tweede divisie met 2-1 onderuit ging bij RKAV Volendam. Stefan Nijpjes zag hoe die nederlaag tot stand kwam.
3: Het was een net niet middag voor Hoek in Volendam. Lex Veerman zette de thuisploeg Volendam al na 7 minuten op een 1-0 achterstand. Hoek schrok wakker, ging beter spelen, maar creëerde ook in de eerste helft geen grote kansen. Slechts een paar schoten van afstand. Volendam bleef gaandeweg de wedstrijd de gevaarlijkste ploeg en dan vooral via de omschakeling. Want Hoek had wel degelijk een veldoverwicht. Tweede helft een beter Hoek dat misschien een beetje gelukkig op 1-1 kwam via een inzet van invaller Paco Avoki, die van richting werd veranderd. En dat was de fase waarin Hoek het beste van het spel had en ook daarna nog twee grote kansen kreeg op de overwinning. Of in ieder geval op een doelpunt, maar de bal ging er niet in. En aan de andere kant, dat zul je dan net zien, kwam Volendam uit een corner. Misschien een beetje geholpen door de straffe wind op 2-1 door Patrick Plugboer. Het bleef uiteindelijk 2-1, want het slotoffensief van Hoek was er wel, maar leverde twee kansen op, maar geen goals. 2-1 is dus de eindstand. Hoek stapt met een zuur gevoel de bus in richting Zeeuws-Vlaanderen. Het is de tweede nederlaag. Voorlopig moet de Zeeuws-Vlaamse ploeg even een pas op de plaats maken in de tweede divisie.
2: Ook Kloetingen blijft op 4 punten steken. IJsselmeervogels was op het Westerlooppark met 0-2 te sterk. Jan-Jaap Coré was erbij.
4: Er is feestmuziek op het Westerlooppark, maar te vieren valt er weinig vanmiddag voor Kloetingen. Want een 0-2 nederlaag tegen IJsselmeervogels is terecht. Kloetingen kon eigenlijk geen moment vanmiddag aanspraak maken op punten. En dus gaat de ploeg uit Spakenburg terecht met 0-2 naar huis. Bij rust was het 0-1 door een doelpunt van Hardijk van IJsselmeervogels. Kloetingen probeerde na rust wel een gelijkmaker te forceren, maar miste de echte stootkracht. En toen het 0-2 was geworden door een doelpunt van uitblinker Roberta. Ja, toen wierp Kloetingen eigenlijk de handdoek en lukt het helemaal niet meer om ook maar in de buurt van een aansluitingstreffer te komen. Daardoor leidt Kloetingen de tweede nederlaag op rij in de tweede divisie. Blijft het op 4 punten staan. Nog niet veel aan de hand natuurlijk, maar het had maar wat graag vanmiddag gewonnen. Volgende week weer een kans. Dan speelt Kloetingen weer thuis tegen RKAV Volendam. Ja, inderdaad, die ploeg die vandaag van Hoek wist te winnen.
2: Een verslag van beide wedstrijden met samenvattingen erbij kun je natuurlijk vanavond zien op onze website. Dan atletiek. De kustloop in Vrouwenpolder is gewonnen door atleet Okbaski Kidane uit Poortvliet. Hij liep lang in een kopgroep van 6, maar ontsnapte daar uiteindelijk uit. Hij finished in Vrouwenpolder na 1 uur 15 minuten en 45 seconden. Vlissinger Tim Pleiten en Westkapellenaar Danny Huibrechtse werden op kleine afstand tweede en derde. Bij de vrouwen was de Middelburgse Laura Kleinepier de snelste. Ze verwees de Soeburgse Simone Cornelissen naar de tweede plaats. Voor Kleinepier was dit een mooie opmaat naar de kustmarathon die over 4 weken is.
5: Het strand was echt best wel pittig, maar ik heb overal heel lekker gelopen. En ik had een goede groep met mannen om me heen, dus dat scheelt een hele hoop wind.
6: Heb je afstand genomen van Simone op een gegeven moment?
5: We hebben de eerste 6 kilometer samen gelopen, dus totdat we het strand op gingen. En toen heb ik eigenlijk niet meer achterom gekeken, maar ik begreep dat ze niet meer achter... Ja, ze liep wel achter me, maar niet meer direct achter me. Ja.
6: Nu is over 4 weken natuurlijk de kustmarathon. Is dit ook voor jou de voorbereidingswedstrijd?
5: Nou, dat is in ieder geval wel lekker om te testen hoe je ervoor staat. En daar ben ik in ieder geval heel blij mee.
6: Ja, beentjes zijn goed.
5: Ja, gaat goed. Ja, de voorbereiding loopt lekker.
2: Dan gaan we naar het korfbalveld in Middelburg. Daar staat verslaggever Roeland van Vliet langs de lijn bij de derby tussen Zwift en Fortis. Een historische wedstrijd voor het Zeeuwse korfbal, toch Roeland?
6: Ja, dat is zeker zo. Het is voor het eerst dat de twee Zeeuwse clubs actief zijn op het allerhoogste niveau, de Ereklasse. Vorig jaar speelde Zwift daar al, nu is Fortis daarbij gekomen. Gaat niet echt lekker met Fortis, moet ik eerlijk zeggen. 12-6 na 10 minuten in de tweede helft. In de eerste helft kon Fortis nog wel heel aardig meekomen, hoor, tot 5-5. Maar daarna liep de thuisploeg eigenlijk weg. En dat is vooral te danken aan de twee spitsen, Menno Kassen en Stefan de Boer. Die schieten echt uit alle hoeken raak. Heel knap. Beide hebben er al 5 in liggen. Dus kan je nagaan van de 12 goals. Deze wedstrijd is van belang ook voor degradatie. De nummer laatste uit deze pool die degradeert. Nou ja, als je derde wordt, dan ben je er dus al. En daar lijkt Zwift nu een hele grote stap richting te zetten.
2: Wil je weten of dat zo blijft? Kijk dan straks in de app of op onze website omroepzeeland.nl. En daar kun je natuurlijk ook terecht voor al het andere sportnieuws.
0: Piotr, dankjewel voor deze update. En Zeeland Nu zit er met het sportnieuws ook op voor vandaag. Morgen ben ik er weer om 12 uur en 5 uur om je bij te praten in het weekend met het laatste Zeeuwse nieuws. Dat vind je ondertussen natuurlijk gewoon op onze website en in onze app. En nu kun je luisteren naar de Zeeuwse Top 40. Een hele fijne zaterdagavond gewenst.
1: Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met Elsa van Hermel. Omroep
7: Zeeland. Last night I'm walking by my own. A bit drunk, reading text, eyes on my phone.

0: Max Horak met Like a Child. Goedemiddag, welkom bij de Zeeuwse Top 40. Elke week is er muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En elke week is daar ook Marcel.
1: Ja, Max is Max van Rijs uit Zuiddorpen. En hij is terug met nieuwe muziek. Want vanaf nu verschijnt er elke maand een nummer van hem. Dat heeft hij tenminste beloofd. Dus daar gaan we hem aan houden.
0: Rapper Bidi uit Soeburg kwam vorige week met een nieuwe track. En dat was dit keer een duet met een oude bekende van hem. Zangeres Eva van Leeuwen. En dit is Bij Me Bent.

0: Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? Hier is de Clip Top 10.
1: En daar heb je ze, Bidi. Dat is Bas de Meijer en Eva van Leeuwen. Bij mijn bands nieuw op 10.
0: En Max Horak, die komt nieuw binnen op 9.

0: Toto en Zeviano gaan van 5 naar 7 met Laatste Keer.
1: Grote Geelstaart heeft nog steeds een nat zeil van 8 naar 6.
0: Popfresh Inc. gaat van 6 naar 5 met Mi Corazón.

met Hartenbreker. Maar deze keer luisteren we naar die hoogst nieuwe binnenkomer van Jentel en de Boer. Het lied Wachten komt uit de voorstelling Rekhalzen en is te vinden op het album De Dagen. Hier zijn Jentel en de Boer.

0: Ja, het heeft een hele tijd geduurd, maar de Zeeuwse indie-rockband Alta Luna is hier met nieuw werk. En de single die heet Too Late. Twee van de bandleden zijn hier. Zanger Jeremy Laar en toetsenist Jonathan Poelman. Mannen, hallo.
1: Hallo.
2: Goedemorgen, Elze.
0: Waarom hebben wij er zo lang op moeten wachten?
1: Ja, nou, dat zat zo. Wij oefenden in een hele mooie studio in Middelburg. Alleen daar moesten we toen ineens uit. Dus toen hebben we heel die studio afgebroken en op een andere plek weer opgebouwd. En dat heeft al met al 1,5 jaar geduurd. Dus in die tijd waren we vooral klusbedrijf, bouwbedrijf.
0: Maar niet met gouden handjes als het
1: nee,
0: zo lang duurt.
1: Maar niet bands. En nu is dat gelukkig af, is het heel mooi geworden. En nu hebben we weer tijd voor nieuwe muziek.
0: Ja, maar je hebt wel thuis ondertussen nog een beetje gespeeld?
3: Ja, dat gaat altijd door, weet je. Toen we weer verder gingen, had ik natuurlijk weer ideeën klaar liggen. En ja, dat schrijven gaat altijd door, automatisch, zeg maar. Daar denk je niet meer na.
0: Ja. En is de muziek hetzelfde gebleven?
3: We kunnen onszelf nog steeds wel indie rock noemen, denk ik. De mensen gaan dat straks gewoon horen. Het is nog steeds wel echt Alta Luna. Maar ik denk zeker dat we wel kunnen zeggen dat we weer een stapje beter zijn geworden. Dat sowieso.
0: En jullie EP Shorter Days, Longer Nights, februari 2024, werd enthousiast ontvangen. Geeft dat extra druk voor de opvolger?
3: Nee, wat ik zeg, de singles die we nu af hebben, die vind ik zelf het beste wat we tot nu toe hebben gemaakt. Daar maak ik me geen zorgen om. Nee, oké.
0: Too Late, waar gaat het nummer over?
3: Het nummer gaat eigenlijk een beetje over het overromantiseren van heel veel dingen in het leven. Zeg maar dat je vaak, ik zelf denk dan vaak filmisch over dingen en heb hele hoge verwachtingen van dingen en uiteindelijk kan het heel erg tegenvallen.
0: Maar geef eens een concreet voorbeeld.
3: Nou, bijvoorbeeld, ik kwam op het idee eind van de zomer, van vorige zomer dan. En dat ik denk van de zomer, je kijkt er heel het jaar naar uit en het vliegt ook zo weer voorbij, zeg maar. Alles gaat zo snel. En soms heb je hele hoge verwachtingen van dingen, maar het vliegt allemaal zo weer voorbij, zeg maar.
0: Oh, het is niet dat het dan uiteindelijk tegenvalt.
3: Nou ja, je kan dingen overromantiseren, zeg maar. Dus wat ik zeg, heel erg filmisch over dingen nadenken. Van, oh, deze zomer ga ik de liefde om mijn leven ontmoeten, bijvoorbeeld. En zulke soort dingen.
0: En is dat inmiddels gebeurd?
3: Nee, maar dat is een goed voorbeeld van in de tekst. Zing ik bijvoorbeeld, is it too late to fall in love this summer? Dat was de eerste zin van het nummer. Wat ik zo'n gave zin vond, dat ik dacht, daar ga ik verder opbouwen. Die zin heeft voor mij zoveel soort van ladingen. Ik vind het zo'n gave zin.
0: Ja, nou, wie weet gebeurt het deze winter, hè?
3: Ja.
1: Kan ook.
0: Heel veel succes daarmee.
3: Nee,
0: daar
3: ligt niet op te wachten, maar nee.
0: Nee, maar dat gebeurt ineens, hè?
3: Ja.
0: We gaan luisteren naar Alta Luna. Dit is Too Late.

0: Wat wil de Zeeuwse artiesten allemaal kwijt op social media? Carlijn, die zocht het voor ons op. Carlijn, hoi.
1: Hey Elsa. Nou, Vos die heeft er zin in. De band met René Geelhoed uit Zonnemeren. Die begon gisteren een tour op festival Centré in Zierikzee. De komende tijd staan optredens gepland door heel het land. Onder andere in Scheveningen, Den Haag, Os, Sneek en Venlo. En ook de band Magazines gaat weer de podia beklimmen. Op Instagram deelde de band een hele lijst met optredens van de popronde, waar ze dit seizoen aan meedoen. Dat reizend festival brengt hen dit jaar van Enschede tot aan Den Bosch en van Sittard tot Utrecht. En dan Dex Hovius, die zit iedereen op social media lekker te maken voor zijn allereerste EP. De zanger-gitarist uit Capelle kondigt die aan en hij geeft ook de titel al prijs. Oh Honey gaat die heten en de EP komt uit op 25 september. Daar hoor je tegen die tijd natuurlijk weer veel meer hierover in de Zeeuwse top 40. En dan ook nog volop publiciteit op de socials voor Bandcamper. Dat is een nieuwe televisieprogramma over popmuziek in Zeeland. Die eind deze maand begint bij Omroep Zeeland. Alle deelnemende bands en singer-songwriters die worden voorgesteld. En natuurlijk ook de twee presentatoren van de serie. Eva de Witte en Jimi Hendrixen. Zij gaan met een camper op bezoek bij die Zeeuwse kanjers. Vandaar Bandcamper. Dus ja, zet alvast in je agenda. Kijk er dus vanaf 24 september elke donderdag bij Omroep Zeeland. Tot slot was er ook nog een verrassing van de band Mos met Middelburger Marien Doorlijn. De band lanceerde vrijdag een nieuwe single en verklapte ook meteen dat er een nieuw album in aantocht is op 6 november. Dat gaat Lost in Motion heten. En dit is de eerste single daarvan, Why Oh Why, over wat er in de loop van de tijd slijt, maar ook over wat standhoudt. Liefde, verbinding en het gevoel dat er altijd nog iets te winnen valt.

0: van Dikhout in de Zeeuwse top 40. Dit is in elk geval hun nieuwe single, Te veel is niet genoeg.
1: Ja, dat komt de samenwerking tussen Van Dikhout en Angelo de Rijke. De gitarist en producer uit Domburg heeft dus een vervolg gekregen. Hij produceerde eerder al een album voor de band in 2019. En dit is dus een gloednieuwe single van de band uit Den Helder met zanger Martin Buitenhuis. En die klinkt eigenlijk nog net zoals op Stil in mei.
0: Oh, dat gaat wat worden met Hemelvaartsdag. Want dan mag deze zomer ook in de Zeeuwse top 40 komen. Nou ja, dat is nog ver weg. Muziek in dialect, daarvoor gaan we even terug naar 2015. Naar de beste Zeeuwse cover van Omroep Zeeland. En daarvoor maakte Maarten Termont toen een Zeeuwse versie van Budapest van George Ezra. En dat werd Voor You.
2: Zeuken van

0: tijd voor de concertagenda.
1: Vandaag is het Kreek Rock in Westdorpen. Veel rock, metal, punk en alternative metal van onder andere Mind in Veen, Coffee and TV en diverse Belgische bands. Allemaal in de Chill Shows in Westdorpen vanaf 16:30.
0: Vanavond is de aftrap van Bandcamper. Dat is een tv-serie over Zeeuws muziektalent die vanaf eind september wekelijks uitgezonden wordt bij Omroep Zeeland. De serie trapt af met een showcase in de pit in Terneuzen. En alle afleveringen worden daar alvast vertoond. En alle deelnemende bands beklimmen vervolgens het podium. En dat is vanaf 19:00 vanavond in de pit, dus in Terneuzen.
1: De band Stilte met de Zeeuwse drummer Niels Razenberg speelt vandaag op het Metal Fest in Zaandam. Ja, de bandnaam Stilte geeft niet echt een getrouw beeld van de muziek die ze maken. Luister maar naar dit fragmentje. Bestowed by Death's Chaotic Flame.

0: Muziek uit Zeeland.
1: Ja, zo kan de muziek uit Zeeland dus ook klinken. Maar heb jij heel andere muziek, stuur het dan op. muziek@omroepzeeland.nl en volg die Muziek uit Zeeland via de Zeeuwse Top 40 en social media.
2: Volgende week is er weer een Zeeuwse Top 40. Maar blijf vooral lekker luisteren naar Omroep Zeeland en maak er een mooi weekend van.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Proef wat aandacht met smaak.

0: De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Mama! Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: Toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
3: Omroep Zeeland.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als "de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen". En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3 uur. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: With OG's.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
13: Appetito.
12: Appetito.
14: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens.
3: Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis.

0: morgen in huis.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
3: Omroep Zeeland.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De ZLM Tour komt naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een spannende tijdrit. Live op tv vanaf 17:50. En een dag later, vanaf 3:50, zie je de etappe naar Heinkesand. 2 en 3 september. De ZLM Tour. Live op tv bij Omroep Zeeland.

0: het goed fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een

0: in Gewagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man.

0: die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten, uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten, zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verderop. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van

0: Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerardo Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirai Noschaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 16:45, de Zeeuwse Top 40.

De ZLM Tour komt naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een spannende tijdrit. Live op tv vanaf 17:50. En een dag later, vanaf 14:30, zie je de etappe naar Heinkesand. 2 en 3 september. De ZLM Tour. Live op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.